En daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Haha! He's Loreen and Tattoo!

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2022. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit sterrenbeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adivane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: In mei 1971 was dat vader Abraham en Wilma en zou het er zijn lieve opa. De treiten schrijft van Radio Noordzee toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En wij gaan nog even genieten van Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind.

changes, er zijn wat veranderingen. Nou, niet bij Dekker Radio hoor. Dit gaat gewoon maar door elke dag, toch? Alan Clark is ook van de partij vandaag. En die komt gewoon uit Nederland, ja. Love is everywhere, ook bij Dekker Radio. Doe je best, Alan.

Aldus Fleetwood Mac met een nummer uit 1982. Dat is nog wel heel erg oud. Maar de moeite waard om weer eens terug te horen, toch? Hold Me was de titel. En ik heb ook nog een hele leuke klaarstaan van Piet Reumer. Dat is lang geleden. De ballade van de fondsenman van het dode fonds.

Wat een gezelschap, hè? Santana, Carlos Santana. Oye, como va? Oeh, zo is dat. En deze dame komt uit... Niet uit Suriname, nee. Uit Zweden. Een nieuwe van Zara Larsson.

Klaar, punt, uit. We gaan voort met deze van Daryl Hall en Diana Birch. Het jaar is 2010 en het was een aardige hit voor ze. Het leven is te kort. Niets aan geloven. Life's too short. We luisteren naar Dekker Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

leuke oude Murk bij Dekker Radio. We zijn bij deel 2 van dit uur aangerond met Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown. Zo, deze meneer kennen we wel, hè? Rob de Nijs met Banger Hart.

0: Eric Walker heet hij. Erik de Wandelaar. Make this real. Nou man, ik zou zeggen, ga een stukje om.
1: Een hit uit de jaren 80.
0: Dekker Radio. Met Oxo.

Het exacte jaar is 1983. Dat was een aardig hitje voor ze dit. En ook zo heeft niks met een wasmiddel te maken, als je dat maar weet. Hier is World.

en overal. Weer klonk het speels getik van eierstokken. Ja, de lente.

De lente is weer in het land. Ik voel heel mijn lijfje trillen. De lente is er weer. Ik zou best verkering willen.

dit is typisch een nummer voor Dekker Radio. Jaap Krijger had een leuk nummer in zitten. En dat ging over de lente. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Is hij nou weg? Ja, hij is op zijn paard vertrokken. We gaan eens even naar Amerika. Jackie Blue heet dit. Van de

0: Dat moet toch wel een mooie juf zijn geweest, toch? Juf Helena. Kleimans en Van Geel uit België, die hadden het erover. En ik ga afscheid nemen, moet je maar horen. Moet je maar horen.
1: Dekker Radio.
0: Ik heb dit gezelschap nog even als afscheid. Van dit uur, Dekker Radio. Shitty Dek. Oh my love. Oh nee, all my life. Ja, maar.

0: Dekker Radio van start met Lindsay Buckingham. En Trouble.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Dat was in de jaren 80. En deze ook, maar wat later in dat decennium. Ik heb het over de Mac Band. De McCampbell Brothers staat er ook nog bij. And Roses Are Red. La Marije. Violets Are Blue. Je weet het nooit. Dekker Radio. Luister maar.

Leuk nummer is dit, hè? Ja, een jaartje geleden ruim. Emma Bale heet ze. Kijk niet weg. Nou, dat doen we dan maar niet, hè. We gaan eens eventjes kijken in de jaren 60. Met Ellen Price en Suzette.

Simon Smith en his amazing Dancing Bear. Uit 1967 was die, van Alan Price en zijn set. En dit is een mooie van Anouk. Ook alweer wat gedateerd, maar toch de moeite waard. Titel: haar vriendje toendertijd, Dominique.

0: in Dek Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Bond Jan Berg.

Dat was om de opening programma Bond voor vandaag. Deze uit 1988, de muziek van U2, Angel of Harlem, hoor u voorbij komen. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, draai voor u het komende uur. Blijft u erbij, draai ik de plaatjes. Het is ook deze van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: En dat was hem, deze Teddy Swims hoorde u voorbij komen. Mr. Know-it-all, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd. Ik zie dat we gaan naar het jaar 1963 met muziek wat wij noemen altijd...
1: Oude meuk!
0: Kuyo Sakamoto. En dit is het nummer met getiteld Sakamoto. Zo heet het helemaal niet, maar de oorspronkelijke titel kunnen wij helemaal niet uitspreken.

0: Kiyo Sakamoto, de naam van de zanger 1963 Sukiyaki. Deze zanger heeft overigens niet heel erg oud mogen worden, want dit is er ook weer zo'n artiest die bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Dat gebeurde nog wel eens eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: En in de bonte verzameling naar het jaar 2008 met Daniel Loos. Hier kom ik weg.

0: De muziek van Daniel Loos, terug naar het jaar 2008. Hier kom ik weer.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Naar 2021 met de Purple Disco Machine. Met Sophie, Hypnotized.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants uit 2021, Hypnotize.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Een nieuw werk hier zo van Susan Maranti. Uncrossing Every Star.

0: Muziek van Susan Maranti, nieuwe plaat Uncrossing Every Star.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De jaren 90, no doubt, I'm just a girl.

0: 1997, dat dit een hit was. De band No Doubt. I'm Just a Girl, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Chris Norman, de zanger van de band. We hebben het over Smokey. We gaan naar 1978 met O'Carroll.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond.

Johnny Kaagman, ooit de zangeres natuurlijk van Earth and Fire, in 1984 een solo disco plaat. Hello, alright, here I am. Hier in de Bonte Muziekverzameling, dat zegt ook muziek dan ook 2026 hebben we denk ik. Niall Horan, we gaan even dineren met The Dinner Party.

0: Gewoon een lekker hedendaags plaatje van Niall Horan. Dit was de dinnerparty.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug naar 1967 met Roger Whittaker. If I Were a Rich Man. Dat is ook een Nederlandse uitvoering van Als ik toch eens rijk was.

0: Uit 1967, Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. Ik zei het al, was ook een Nederlandstalige uitvoering van Als ik toch eens rijk was, was dan de titel. Lex Goudsmit, zong die versie. En Lex Goudsmit kennen de wat oudere Sesamstraat-kijkers nog wel als opa Lex uit Sesamstraat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Celine Dion. Dit is One Heart.

0: Muziek van Céline Dion, dit was One Heart, terug naar 2003 alweer, ja.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Joey Arnaldo, samen met DJ Martinos. Nuestro Verano.

0: Maestro Verano, de muziek van Joni Arnoldo samen met DJ Martinus. Pikspint de nieuwe muziek in de bonte muziekverzameling.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, daarmee is het ook gezellig. 2011 uit een van de talentenjachten op tv, ik weet niet meer welke, is Ben Sanders en Kill for a Broken Heart.

broken heart. Uit 2011 alweer deze. Ben Saunders, Kill for a Broken Heart. Ja, dan ga ik alvast afscheid van u nemen. Komt zo uit met de plaatjes. We zijn wat vroeg vandaag, maar mag de pret niet drukken, zomaar dan maar zeggen. Uurlang bond op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met plezier voor u gedraaid. Reageer op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1971 met de Shangri-La's. Past, Present and Future. Ja, wat mag de toekomst brengen? Daar hebben we nog een nieuw werkje van Chloe Sweeney. The Bed You Made For Me. En we hebben denk ik nog tijd om die plaat uit 1970 eruit te gooien. The Les Humphrey Singers en To My Father's House. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: We hebben daar ook de muziek aan op 2026. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd naar het jaar 1968 met deze van The Grassroots. Dit is Midnight Confessions.

0: 1968, het jaar waarin de plaat uitkwam, The Grassroots waren dat met The Midnight Confessions. We gaan naar het jaar 2004.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is The Calling met Our Lives.

0: Ziggo 2004, The Calling, Our Lives, is de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook uiteraard voor u, nieuw werkje van Seth van Dijk. Dit is Bij Jou.

0: De nieuwe van Seth van Dijk bij jou, de titel van zijn nieuwe Nederlandstalige plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, en we houden het ook gezellig. Anders Nielsen hier zo, uit 2014. Salsa Tequila.

0: Español.
1: Anders Nielsen uit 2014 en zijn salsa tequila. Bracht ons op het punt dat we weer afscheid van u gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma zoals altijd. janberg.radio@gmail.com. Dat is het vakje wat voor u open staat om het heen te sturen. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziekjes waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Dan met David Dandas. Jeans On. Naar een nieuw werkje van Buju Banton. Butterflies. En daar hebben we een hele oude 1962. Betty Curtis en Chariot. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond. Maar weer.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

De muziek van The Dire Straits uit het jaar 1985. So Far Away, de titel van deze opname. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga ze weer voor u draaien. Ook de muziek uit de jaren 80 die u net hoorde, maar ook de hedendaagse muziek hebben we voor u klaarstaan. Deze van Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit is Beauty and a Beat. Yeah, yeah.

0: Klinkt het dan uit de muziek van het heden? Justin Bieber en Nicki Minaj. Dit was Beauty and a Beat.
1: Ouwe meuk!
0: Terug in de tijd, 1963. Gene Chandler. Baby, that's love.

0: Ja, lachten we om Gene. Gene Chandler uit 1963. Baby, that's love.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Pakken we deze maar de 2008. Dit zijn de Cooks. Always where I need to be.

0: De Cooks uit 2008, Always Where I Need To Be.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2014 hoppen we naartoe met First Aid Kids. My Silver Lining.

0: je bent al.
1: Ja, eerste hulpsetje, vrij vertaald de naam van de band First Aid Kit. Uit 2014 was dit My Silver Lining.
2: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe werk hebben we uiteraard ook hier in het programma. Grace de Gier met haar nieuwe plaat. Dit is Dan. Ze zit hem er even stevig in.

0: De muziek van Grace de Gier, de Spiksplinter nieuwe plaat. De titel dan en het is ook klaar.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan 1991 met de London Beat. A Better Love. Wat een lekker, een liefde.

0: Muziek van The London Beat, even terug naar 1991 met deze. Dit was A Better Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En op na het half uur met deze van Colin Blindstone. Dit is Andorra.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. Good morning. De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zijn dank. Voor zo'n lange tijd.

Het was het tijdens de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Het is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten, we gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: Elisabeth.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van een Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orr? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power en...

Het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: Dat was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Jawel, altijd gedacht dat het het origineel was van die ene meneer. Nee, je hoorde het origineel van I Don't Wanna Talk About It door de groep Crazy Horse. Nummer dat geschreven is overigens door David Whitten en verscheen in 1971 op het debuutalbum van Crazy Horse. Crazy Horse, dat was een band waar nogal wat latere beroemdheden deel van hebben uitgemaakt. Onder andere Niels Lofgren en Neil Young. I Don't Wanna Talk About It zou een paar jaar later in 1975 een hele grote hit worden voor Rod Stewart. En het nummer werd ook nog gecoverd door Rita Coolidge en dan in 1977. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu trekken we alle registers weer open om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig, de groep After Tea en de tragiek van de muziek. En dan belichten we deze keer Fred Neil. Maar eerst deze van The Bell Notes, That's Right.

hoorde The Shadows, onmiskenbaar natuurlijk Rhythm and Green. Ze hebben op het minder bekend nummer dan Atlantis. Zo instrumentale Engelse band die actief waren van halverwege de jaren 50. De Shadows waren overigens ook jarenlang de begeleidingsband van Cliff Richard. En het voorbeeld voor talloze gitaristen, onder wie Mark Knopfler, Pete Townshend en ook Brian May. Daarvoor hoorde Butch, Engel en de Sticks, She Is Love, Amerikaanse rockband, opgericht in 1963. Oorspronkelijk noemden ze zich de Snowmen en leden waren Butch Engel, Bob Zamora, Mike Pardee, Harry Smith en Richard Morrison. Groep bracht drie singles uit voordat ze in 1968 alweer uit elkaar gingen. We begonnen met The Bell Notes, That's Right. Vroeger rock and roll band uit Long Island. Ze hadden verschillende hits eind jaren 50, begin jaren 60. Waarvan het nummer I've Had It de grootste was. Zometeen onze nederpopplaat, deze keer met de groep After Tea. Wel bekend, maar eerst nog heb ik muziek voor je van onder andere Gary Miller, Charlie Rich en ook deze. The Two of Each, Trust.

Ik heb deze van Gary Miller, The Garden of Eden, Engelse zanger, wiens carrière maar 13 jaar duurde voordat hij in 1968 aan een hartaanval al overleed. Hij bracht in totaal 24 singles en 6 EP's uit. Nou, een EP dat was iets minder dan een LP, maar ook weer iets meer als een single. Er stond een track of 4 op. En dat deed hij voor het PY-label, dat tussen 1955 en 1967. De grootste hit was Robin Hood, dat een 10e plaats wist te bereiken in de Engelse hitparade. En daarvoor Charlie Rich. De naam zeg je waarschijnlijk wel wat, maar nummer misschien wat minder. Just a Little Bit Sweet. Amerikaanse country, zanger en muzikant die in de jaren 70 de bijnaam de Silver Fox kreeg. Wel dat vanwege zijn grijze, vol grijze haar. In 1973 had hij 2 hits, Behind Closed Doors en de grootste, daar komt hij, The Most Beautiful Girl, welke zowel in de country hitparade op nummer 1 kwam als in de popmuziek hitparade. We begonnen dit trio met The Two of Each and Trust, Engelse groep die bestond uit Mandy Moore, Michael Castro, John Conran en Tina Ambrose. Nou, het nummer is geschreven door Roger Nichols en Paul Williams en als producer had het Les Reed en Barry Mason. En Les Reed, die kennen we natuurlijk nog allemaal van The Man of Action. Ik heb er eentje voor van Billy LaMond. Gaan we maar eens luisteren naar Country Boy.

0: Je hoort onze nederpopplaat, de groep After Tea, Not Just a Flower in Your Hair. Nederlandse band uit Delft, die eind jaren 60 enkele hits scoorde. De band was een afsplitsing van de T-set. Enkele leden waren Hans van Eyck, Polle Eduard en Ilja Goort. Nou, deze laatste is later in de wijn in Frankrijk gegaan. De groep die ontstond toen de drie leden na een conflict met zanger Peter Tetro en manager Theo Kuppens besluiten om voor zichzelf te beginnen. Opvolger van het nummer was We'll Be There After Tea. De twee nummers waren de enigste wapenfeiten en successen van deze groep. En daarvoor hoorde je de Charlatans en Codine, Amerikaanse psychedelische rockband die mede aan de wieg stond van de ontwikkeling van de muziekscene in San Francisco. En dat is in de jaren 60. We begonnen met Billy Lamont en Country Boy. Weinig van deze zanger hebben we kunnen vinden, maar wel dat hij in de jaren 60 verschillende platen opnam. Onder andere het nummer Sweet Thing, waarop ene Jimi Hendrix ook nog meespeelde. Dat is leuk om te weten.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Fred Neil, een Amerikaanse folkzanger en componist. Hij werd in de jaren 60 bekend doordat anderen zijn composities vertolken en er succes mee bereikten. Als artiest lukte het hem daarentegen niet om een carrière op te bouwen. De loopbaan van Fred Neil begon in de New Yorkse wijk Greenwich Village, waar hij geregeld in onder meer café Watt optrad. Hij zong en bespeelde een 12-snarige gitaar. Naast de solo optreden speelde hij in de vroege jaren 60 ook met anderen. Zo liet hij zich in 1961 een aantal keer begeleiden door Bob Dylan en Mark Spoelstra, kort nadat Dylan met zijn studie stopte en naar New York was verhuisd. Hij leerde tevens David Crosby kennen, die zich liet beïnvloeden door het gitaarspel van Neil. In 1969 nam Harry Nilsson het door Neil geschreven liedje Everybody's Talking op. Het werd gebruikt in de door John Schlesinger geregisseerde film Midnight Cowboy in 1969 en Nilsson scoorde er een grote hit mee. In de vroege jaren 70 nam Neil afscheid van de muziekindustrie en in de daaropvolgende 30 jaar hield hij zich bezig met de preservatie van dolfijnen. Fred Neil overleed in 2001 op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van huidkanker. In de tragiek van de muziek Fred Neil en The Dolphins.

hoorde The Association, Come On In, Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. De groep werd in het voorjaar van 1965 opgericht, nadat leden van de 13-koppige formatie The Man ruzie hadden gekregen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. De Association die treedt overigens nog steeds op en momenteel bestaat de groep uit Larry and Del Ramos, Ross Gigare, Jordan Cole en Bob Warner. En daarvoor hoorde je Sanford Clark, Modern Romance, Amerikaanse country en rockabilly zanger die geboren werd in Tulsa, Oklahoma, maar opgroeide in Phoenix, Arizona. Nou, meest bekend is geworden met het nummer uit 1956, The Fool, en dat werd geschreven door Lee Hazelwood, ook weer een bekende naam. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Fred Neil en The Dolphins. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Zoals altijd, zo rond dit tijdstip heb ik er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere Howie Casey en de The Association, Come On In. Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. De groep werd in het voorjaar van 1965 opgericht, nadat leden van de 13-koppige formatie The Man ruzie hadden gekregen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. De Association die treedt overigens nog steeds op en momenteel bestaat de groep uit Larry and Del Ramos, Ross Gigare, Jordan Cole en Bob Warner. En daarvoor hoorde je Sanford Clark, Modern Romance, Amerikaanse country en rockabilly zanger die geboren werd in Tulsa, Oklahoma, maar opgroeide in Phoenix, Arizona. Nou, meest bekend is geworden met het nummer uit 1956, The Fool, en dat werd geschreven door Lee Hazelwood, ook weer een bekende naam. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Fred Neil en The Dolphins. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Zoals altijd, zo rond dit tijdstip heb ik er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere Howie Casey en de Seniors, The Human Expressions, Jack Scott, maar ook deze van de groep Them, Richard Corey.

hoorde Howie Casey en de Seniors, Double Twist, Britse R&B en rock saxofonist die bekend is geworden als lid van Danny and the Seniors. Dit is de rock'n'roll band waren dat uit Liverpool. Later werd Howie Casey succesvol sessiemuzikant waar hij onder andere meespeelde op het album Band on the Run van Paul McCartney. Daarvoor hoorde je The Human Expressions Optical Sound. Psychedelische rockband uit Los Angeles die in 1966 en in 1967 drie platen opnamen en enkele demo's. Nou, leden van de Human Expressions waren Jim Quarries, Jim Foster, Tom Hamilton, Armand Poulin en Martin Eshelman. En daarvoor hoorde je Jack Scott, Baby She's Gone. Zijn echte naam was Giovanni Domenico Scafone. Van Italiaanse afkomst, dat mogen duidelijk zijn. Hij bracht in totaal 19 singles uit waarvan hij de meeste zelf had geschreven. Zijn muziek werd echter door de grotere radiostations geboycott, waardoor hij echter nooit de erkenning kreeg die hij eigenlijk zou verdienen. We begonnen met de groep Them Richard Cordy. Noord-Ierse band afkomstig uit Belfast met natuurlijk Van Morrison in de gelederen. Hun allergrootste hit was volgens mij toch haar Gloria. En origineel is het nummer Richard Cordy afkomstig van Simon en Garfunkel. Je steekt er nog wel eens wat van op als je luistert naar The Oldies Project. Aan wat nu een einde is gekomen voor wat betreft deze aflevering. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons, ik zeg het altijd, het is gewoon een feestje om een programma te maken. En ik hoop dat het voor jullie een feestje is om naar te luisteren. Ik heb er nog eentje voor je, onder andere van Simon Dupree en The Big Sounds. Kites, graag tot de volgende keer.

Hallo, u luistert naar Radio Atlantica Breda. We zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week te beluisteren via de website www.atlanticabreda.nl.

We gaan inderdaad een hele nieuwe week, helemaal met de witte lei beginnen, zoals we zeggen. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de prettige muziekjes en de programma's. We begonnen deze lunchbreak met Swing Out Sister natuurlijk en dit allemaal met een breakout. Ja, misschien hebben ze wel van het weekend een klein beetje uitgebroken natuurlijk. Het kan allemaal gebeuren. Hey, van harte welkom een hele nieuwe lunchbreak met 6 houtjes. Helemaal gratis en voor niets voor jou hier op de radio. We zijn er tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is Cool and the Gang. Get fresh after the weekend. Ja, natuurlijk wel. Een goede douche genomen. En je voelt je weer helemaal 120%.

Ja, inderdaad, de mannen van Cool and the Gang die zijn er weer helemaal klaar voor het weekend natuurlijk. Hè, met Get Fresh, Fresh, Fresh. Ja, voor het weekend die komt natuurlijk, ja. Straks ook natuurlijk de onvergetelijke plaat hier in de lunchbreak. En dat allemaal, wie zou dat allemaal zijn? En straks in het geest nieuws wel, dat gaat over Ed Sheeran, die zich begon bezighouden met Lego-blokjes. Dat allemaal hoor je straks hier allemaal nog in de lunchbreak natuurlijk. En hier is Mutt en Tiger Feet. Yeah.

Ga je er aan wel, hè? Ja, als het niet meer gaat, wel, dan moet je eventjes op pauzeknop drukken natuurlijk. Hè. Dat doen we hier ook in de studio. Een grote hit voor Luna natuurlijk. En deze zomer kun je haar op verschillende festivals tegenkomen natuurlijk, die dame. Luna, en kan het eventjes op pauze. Smakelijk eten als je aan tafel zit trouwens. Hier is Lenny Kravitz met rock'n'roll uit het onderste van de kassenrol. En dit allemaal met zijn Always on the Run.

Dankjewel, Sir Elton John, als onvergetelijke plaat vandaag hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En ja, de man met alle brillen erop en eraan natuurlijk. En moet er ook Sir zeggen tegen hem natuurlijk, want hij is bekroond geweest door de koning, of de koningin van de UK natuurlijk, tot een soort van een hofmeester, denk ik, zoiets in de aard. Elton John dus en Crocodile Rock deze middag, deze maandagmiddag. En hier is John Wakeling en het allemaal met zijn In Zaire.

Met dat leuke dansje natuurlijk, Johnny Walkman. En dit allemaal met zijn En Zaire. Straks in het Geertse nieuws, dan krijg je weer natuurlijk een lekker smeurig tekstje voor je neus geduwd natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. En bedankt om te luisteren natuurlijk naar jouw favoriete radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis en voor niets. Alles voor jou. Hier is Ronan Keaton en Father and Son.

0: Breaking News Toen.
1: Zo heel bijzondere goede maandagmiddag. Het lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug naar 1994. Kurt Cobain wordt in 1994 dood aangetroffen in zijn woning in Seattle door een elektricien die een alarmsysteem kwam installeren. Cobain heeft zichzelf onder invloed van heroïne en medicijnen door het hoofd geschoten. Hier is Kurt Cobain en Nirvana natuurlijk met hun Smells Like Teen Spirit.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick, de hit-hit van Patrick, de hit-hit van Patrick.

Uiteraard bij onze Gert Epp voor deze week hier in de lunchbreak. Tot en met vrijdag nog Somberg en Homeworker. Maandagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er weer natuurlijk tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. Ja, zoals anders hè. En ja, we gaan het weer allemaal lekker laten smaken vandaag natuurlijk wel hè. Dat zal wel zijn. Wat zit er allemaal in jouw brooddoosje? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is Olivia, Newton-John en Xanadu.

Olivia Newton-John en het allemaal haar Xanadu natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Wat heb je nog van ons goed? Hier in deel 2 wel onze artiesten van de week heb je nog goed. En wat heb je nog goed? Wel de toetjesplaat natuurlijk, die heb je ook nog goed. Maar daarvoor moet je nog een klein beetje wachten natuurlijk. En inderdaad nog een klein beetje geduld hebben. Terwijl Olivia Newton-John van helemaal naar boven, helemaal naar beneden valt. Hier nog eventjes Stevie Wonder en Superstitions.

onze artiest voor deze week natuurlijk. En dat is natuurlijk voor heel de week tot en met vrijdag Barry White geworden. En I Can't Get Enough of Your Love, baby. Deze mocht natuurlijk deze maandagmiddag de week aftrappen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Zo, nog de toetjesplaats hoe direct natuurlijk ook hier in de lunchbreak. En wat hebben we nog klaarstaan? Wel, hier is eventjes voor jou uit België. Belipper is met haar lekker Spaanse muziek. Ja, inderdaad wel. Lekker om warm van te krijgen, zou ik zeggen.

0: Inderdaad, een drommel van witte stranden en blauwe zeeën. Dat mag al een klein beetje natuurlijk, hè, want we keken al natuurlijk even al uit naar de zomervakantie natuurlijk. En met wie zou je dat anders kunnen doen dan met Belle Perez uit België. En dan met haar Kiva van la Vida. Inderdaad wel. En ja, wie hebben we hier? Wel, hier hebben we Michael Jackson en Don't Stop.
1: I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: En van die heerlijke gitaren. En van die ijzersterke snaren. Overgewaaid, from England. Daar gaat steeds groot, het was 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

afleiding op de radio, omdat het zo lekker is. De Mezzonette hoorde je met Heartache Avenue uit een heel, heel grijs verleden. Zoals de meeste muzikale hoogstandjes in deze show. Wees ook

Had toch lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles hoor. En langspeelplaten. Dan denk je echt, jongen. Je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Hè? Misschien wel de mooiste jaren. Muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou. De Love Affair. De Everlasting Love. Zometeen een fijne achter de rug een roerdenen. Allereerst, a Mexican girl, dit is Smokey.

0: Paradise, dat is zo lekker en zo goed. Mexican Girl, Smokey, met als voorman Chris Norman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Af en toe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo'n feest.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Daar word je toch weer lekker vrolijk van. Ja, daar heb je geen antidepressiva van nodig, hoor. Heel even lekker blijven luisteren, vrienden, want er komt toch veel meer lekkers op die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Wishart, Louis en Per Harry. Het begin behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Te danken aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival en wel in 1984. U hoort ze terug in de Middle of the Road Show. Zo ook Ryan Paris

gaat snel, hè, die tijd. De helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zou vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar

Hij is er al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Hij begint ook te ruiken. Sorry Michael, maar goed. Gila, als Österreich. Kom eens Frank Varian tegen en die zei... Meet, ik ga een plaat met je maken. Niet één, maar meer. En zal ik je wat vertellen? Ik weet ook wie het meeste aan verdient. Frankie Boy, hè? Frank Varian. Vooruit. Komt die tijd nog maar even terug.

gezellig in baby's meer. De fopspeen hebben ze al jaren geleden geleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker hè, Fonografie uit 1978, luister vriendjes en vriendinnetjes. Lieve luisteraars, welkom deze avond ook. En misschien ben je wel een middengolfluisteraar. Want ook de middengolf die leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger klonk, heel lang geleden, zo klinkt het nog steeds. Lekker, hè? Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker, is lekker. En des te heter, des te beter. Dus het must. Via lange palen en digitaal.

vind het best wel even gezellig om jou mee terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Hè. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Highlight. Een beetje licht geven ze nog in het verleden. Tenminste, en ze komen terug natuurlijk in de show. Willem van Roos Show, leuk dat je erbij bent. Californië. Dit zijn de Stylistics. En daarmee zijn we een beetje vastgeroest. In die mooie gouden jaren 70.

0: De Knecht. Middle of the Road Show.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastend.
2: Atikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

We kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ach, de meeste bekende natuurlijk de Pointer Sisters, maar dit is het. Het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En ach, alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de road show. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak er nog een leuke voortzetting van.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een aantal lekkere liedjes voor je klaarstaan. En die ga ik het komende uur voor je opzetten. Dus hou hem lekker hier.
4: Ron van der Steen.
3: En zoals het mij beaamt, is de liefde een belangrijke schakel in het leven. Daarom lekker terug in de tijd met een heerlijke gouden ouwe van Chic. Hier zijn ze met I Want Your Love.
4: Gouwe

0: Het is R&B van het allerhoogste niveau. Je schijnt het dan ook te moeten voelen tot diep in je aderen. Dit was overigens een hele dikke hit voor Blackstreet en Dr. Dre met No Diggity. In het midden hadden we Lange Frans en Jeroen van der Boom met Een Nieuwe Dag. En we begonnen dit rijtje van drie met Chic met I Want Your Love. Tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: En we stoppen bij het jaar 2006.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Shakira en Wycliffe Jean met Hips Don't Lie. Shakira is geboren op 2 februari 1977 in een van de kustplaatsen van Colombia. Haar voornaam is echt Arabisch. Het betekent dankbaar. Haar muziek is een mix van Latijns-Amerikaans en Orientaals. Doordat haar ouders uit 2 verschillende werelddelen komen, spreekt ze heel wat talen zoals Spaans, Arabisch, Italiaans, Portugees en Engels. Shakira speelde de hoofdrol in de populaire Colombiaanse soapserie El Oasis. Haar eerste album heette Magia, wat betekent magie. De nummers die op het album staan, heeft ze allemaal zelf geschreven tussen haar 8e en 13e. De meeste nummers waren aan haar toenmalige vriendje Oscar geschreven. Daarna zou haar carrière in een stroomversnelling komen en verkocht ze miljoenen albums. Het nummer Hips Don't Lie stond die week op een eerste plaats, net als een week eerder overigens. En dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Roy Gates met Lose Myself. Het is een Nederlandse DJ en producer. Naast het produceren voor anderen maakt Roy ook eigen werk. Samen met producer John Marks produceerde hij de singles Revolution voor Mental Tio. In 2004 produceerde het duo onder de naam Team X de single Your Smile. Een remix van een grote hit van Charlie Lanois en Mental Tio. Begin oktober 2004 maakte Roy een remix van John Marks' Don't Stop. Vanwege het grote succes van dit nummer bracht Roy zijn eerste echte eigen single op de markt. Die heette How Deep. De opvolger On My Way werd in het voorjaar van 2005 een bescheiden hitje. Wij draaien het nummer Lose Myself. We gaan terug naar 6 mei, oftewel week 18 van het jaar 2006.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde.

0: Die kleine hit die was van Roy Gates. En Lose Myself. Hij stond destijds op nummertje 37 en kwam van een 40ste plaats. Dus 3 plaatjes winst. En dat voor 2 weken hitlijst. En dan die grote hit, die was van Shakira en Wycliffe Jean en Hips Don't Lie. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Strakjes nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we zijn zeker niet vies van het Nederlandstalige lied. Hij staat voor je klaar, ik heb het over Jan Smit.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
0: Luister naar Dromen.

Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik heb zojuist even de stekker in het stopcontact geduwd om te zien of hij het nog doet. En wat denk je? Hij doet het. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse genregroep die soul, R&B en doo-wop muziek uitvoerde. Ze bereikte het hoogtepunt van hun populariteit in de jaren 50 en begin jaren 60. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. De groep werd opgericht in 1953 door Clyde McFadder, die bekendheid kreeg als achtergrondzanger van Billy Ward en de Domino's. Toen McFadder door de Domino's ontslagen werd, begon hij zijn eigen groep, de eerste versie van de Drifters. De bekendste hits van de Drifters zijn Up on the Roof, Save the Last Dance for Me, There Goes My Baby en Money Honey. Elk van de vier nummers kreeg een plekje bij de beste 300 liedjes volgens het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Tijdens de lange tumultueuze geschiedenis van de Drifters heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van de groep. En zelfs tegenwoordig treden groepen die voortkomen uit de oorspronkelijke

dus nog op onder die naam. De Vocal Group Hall of Fame heeft zowel de Original Drifters uit 1998 als Benny King en de Drifters uit 2000 opgenomen. In 2004 plaatste men de Drifters op nummertje 81 van uw lijst van de 100 beste artiesten ooit. In 1998 werden ze opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In de bezetting van Clyde McFadden, Bill Pinkney, Jarrod Treasure, Johnny Moore, Benny King, Charlie Thomas en als laatste Rudy Lewis. Daarom hoog tijd om onze jukebox te laten draaien. Luister naar de Drifters. Hier zijn ze met Save the Last Dance for Me. Jukebox Classic.

Als je deze goed vindt, deze jukebox classic, dan ben je volgens mij 50 plus. De Drifters waren dat. En Save the Last Dance for Me. Het is later nog eens dunnetjes overgedaan door de Cats volgens mij. En door vele andere artiesten. Je luistert er altijd naar de Muziekfabriek. Je hoort regelmatig nieuw werk, maar we zijn niet vies van retro liedjes. En daarom keren we terug naar de jaren 80. Je hebt er nog eentje van het roet, hè, dit rijtje van drie. En dat doen we met Dayton. Hier zijn ze met The Sound of Music.

0: De muziekfabriek.
1: Nog voor je onderweg, de oude lullenplaat. Wat hadden we in dit rijtje van drie? Jan Smit met Dromen. In het midden zat Blondie, VS The Doors, The Rapture Riders. En als laatste Dayton, The Sound of Music. En wat mij bijzonder opvalt in deze aflevering van de muziekfabriek is dat we heel veel dance draaien. Nou, als je ervan houdt, dan zou ik zeggen, laat hem lekker aanstaan, want ik heb er wederom eentje voor je klaarstaan. Het is die van Florida en featuring Sia. Hier zijn ze met Wild Ones.
0: Home van de Steen.

0: Wat een lekker vet nummer. Straks vervolgen we het rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. En dat is wederom een dansnummer, maar dan van heel lang geleden.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is geboren in New York op 7 maart 1962 en hebben dus te maken met een Amerikaanse zangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar artiestennaam is het pseudoniem van Leslie Hoenderman. Na een middelbare school werd ze zangeres van de New Wave groep Felony. Naast regelmatig optreden studeerde ze de muziektheorie en compositie en nam ze privé zangles. Nadat ze Felony had verlaten, ging ze zingen bij de groep The Next. Maar in 1985 begon ze een solo-carrière. Na enkele 12-inch platen uitgebracht te hebben, kwam ze in 1988 met haar single Tell It To My Heart. De single kwam in veel landen uit, waaronder ook in Nederland. Het zou een nummer 1 hit worden. In datzelfde jaar trad ze op in het voorprogramma van Michael Jackson. Het lukte haar niet het grote succes van Tell To My Heart te evenaren. In 1993 kwam ze met een nieuw album en in 1994 met een Greatest Hits album. Na een meningsverschil met haar platenmaatschappij begon ze in 1994 voor haarzelf. Omdat ze nog onder contact stond, hield ze zich enige tijd bezig met acteren. In 1998 kwam ze met een nieuw album dat ze onder eigen beheer heeft uitgebracht. De titelsong van het album Planet Love uit 2000 werd een grote dancehit in de Verenigde Staten. Op 31 juli 2010 zong ze het officiële lied van de Gay Games in Keulen, getiteld Facing a Miracle, tijdens de openingsplechtigheid. Verder is ze moeder van een tweeling geboren uit een draagmoederschap. De vader is echter onbekend. Hier is de oude mega-hit van Taylor Dane. Luister naar Tell It To My Heart.
1: Oude lullenplaat.

0: Die oude dikke mega hit uit 1988 voor Teledane en Tell It To My Heart. En ook jij mag er eentje aanvragen hoor, die oude lullenplaat, ik zou zeggen.
1: Informatie over de muziekfabriek op ronvandesteen.nl.
0: Het lijkt Schiphol wel. Laten we even inhaken en meeblaren met Frans Bauer.

0: Muziekfabriek.
1: Mijn hart gaat zo tekeer van Frans Bauer.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: En als je Frans voorbij laat komen op je feestje, nou dan ben je van succes verzekerd. Daarvoor staat Florida featuring Sia en Wild Ones. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan, waaronder die van Whitney Houston, I'm Every Woman. En als de klok het toelaat, Britney Spears, Baby One More Time. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En nog veel plezier met de overprogramma's op dit radiostation. Groet en adios.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Zo is dat. Koppiekrouw. Hey, ja, ja, ja, ja. Lepopi en Penelope hoorde je voor deze van Bart Schepers. En steeds weer huilen. Ja, als ze er zeker niet blij mee, dat kan, hè? Natuurlijk. Boys Like Girls is dit. Blood and Sugar.

Tegenwoordig heeft hij zich ingeleend voor kattenreclame. Weet je ook, kattenvoer van Felix. Maar dit was Let Me Entertain You. En dat was wel versie, wat is het, 25 zie ik hier staan. Ja, een X-je 5, V. Dat is volgens mij toch, ja, dat is 25. XX is 10, 10. Ja, dat is de Romeinse cijfers. Weet je wat we ook nog gehad? Ja, Robbie Williams en Let Me Entertain You was dit. En hier is One of Us van Joan Osborne.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit het jaar.

0: Wat een geluisterd bent, de Scorpions. Gaaf dingen gemaakt. Still Loving You was dit. Het is echt werkelijk een waar gebeurd verhaal. Zijn verkering was uit en uiteindelijk wilde hij toch opnieuw beginnen met haar. En zij wilde niet, hij wel, dus heeft hij dit nummer voor haar geschreven. En of ze nu bij elkaar zijn, ik heb geen idee. En Nerd hoorde je daarvoor met She Wants to Move. En nu tijd voor...
1: Later.
0: Disco!
1: Disco plaat.

Toen, ja, een Chocolate Black Letter. Tate McRae nu. Met Feel Like Shit. Ik zei al aan het begin van dit gedeelte van deze Afternoon Delight. Het is maar goed dat je shit voelt, maar niet ruikt naar shit. Natuurlijk was je. Tate McRae.

0: Nou, dit was dan Tate McRae. En Feel Like Shit. Dat is het. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Dit was hij voor deze keer. De Afternoon Delight met Tate McRae als een al laatste. De laatste is Yes and Wonderful Stories. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Uur na uur. De beste mix. Altijd muziek die je raakt. Hier op jouw vertrouwde zender.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Back to the good old days.
2: Met Nico van der Linden.
3: Remember the good old days.

0: Het is alweer een weekje om. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. We begonnen vandaag met Casey en de Sunshine Band uit 1975. En je hoorde Get Down Tonight. Weet je, van harte welkom. We hebben weer een keuze kunnen maken uit een tientallen, zeg maar 20-tallen hits uit het verleden. En ik hoop dat er wat leuks voor je tussen zit. We hebben natuurlijk ook weer de speciale schijven. Zoals de alarmschijf, de trainerschijf en de troetelschijf. Maar eerst de hoogste tijd voor Mi Amigo's lieveling.
1: 60s en 70s hits.

The Singer and Not the Song. Je hoorde de Rolling Stones, stond op het album December's Children and Everybody's uit de 1965. En daarvoor hadden we Mi Amigo's Lieveling. Dat gebeurde in 1978. Ruth McKenney en de Benny Bride Orchestra. Je hoorde Rocking in the Street. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Straks nog muziek van even kijken. Natuurlijk de alarmschijf dat in handen is van Eric Burden en War. Maar eerst de Pointer Sisters. Hier is How Long.

En dat was hem, de alarmschijf op 22 augustus 1970. Spill the Wine van Eric Burdon en War. En daarvoor een vergeten plaatje uit 1975 van de Pointer Sisters. How long bet you get a chick on the side? Ja, een lange titel. Want het is toch een beetje stof om over na te denken, zeg ik al weer. Gaat het wel om, dit is Remember the Good All Days. Straks muziek van onze grote vriend Andy Williams. Maar eerst, André van Duin, he's a woman in love.

Er waren veel artiesten die er een grote hit mee hadden. Eén daarvan was Petula Clark, maar dit was Howard Andrew Williams. Wij kennen hem als Andy Williams. Hij stierf op 25 september 2012. Je hoorde Happy Heart. En daarvoor die leuke plaat van André Verduin. And A Woman in Love. En hier is...

Tweedagsvlieg, wat met twee hitjes in Nederland, maar ook in Engeland. Deze Peter Scanlan, hij werd op 21 oktober 1972 gebombardeerd tot de treiterschijf van Radio Noordzee Internationaal. Peter die scoort in 1972 zijn eerste hit, ik zei het al, You're a Lady. En daarmee haalt hij de top 3 van de Engelse hitparaden. Drie jaar later zou hij wederom in de top 3 verschijnen van Engeland met het singeltje Hold On To Love. Zover ik kan weten, was hij nummer 1 in Nederland met You're a Lady. Straks onderweg van je nog Petula Clark met Color My World. Maar eerst deze leuke plaat van Alexander Gurley. Hier is Achzoes.

daar was ze weer, de Good Old Lady van Engeland. Petula Clark, ze heeft talloze hits op haar naam staan. En dit was er een van, dat ding heette Color My World. En daarvoor hadden we Alexander Curley. Hij is geboren als Harm Douwe Bremer. En dat gebeurde in Haarlem op 14 augustus 1946. Hij stierf op 4 juni 2012. En Alexander Curley kennen we natuurlijk met die grote hit, I'll Never Drink Again. Een paar jaar Engelstalig te hebben gezongen, begon hij uiteindelijk in het Nederlands. En dit was een van die bescheiden heetjes van hem. En dat heette Achazoes. Ik heet je van harte welkom. Remember the Good Old Days. En dit komt uit Frankrijk. Hier is Daniel Gérard.

symfonische rock uit Nederland. Je hoort een kajak. And Want to Be Mine was de toetelschijf bij Hilversum 3. Ja, ja. De band is opgericht in 1972 door Ton Scherperseel, Pim Koopman, Max Werner en Jean-Michel Marion. En ook nog Johan Slachten. Zij waren verantwoordelijk voor de sound, vooral in het begin van de jaren 70, voor kajak. Ja, als je wilt reageren is dat mogelijk. Hè? Laat even een pb'tje achter op de site Remember the Good Old Days. Met andere woorden, de Gouden Oude Club. Remember the Good Old Days. Zo moet je eigenlijk bekijken. Dan kunnen we eventueel een verzoekplaatje draaien. Nou heb ik hier een berichtje binnengekregen van Claudia Springer. Ze vraagt nog een plaat aan van de Osmonds. Graag dat met dat scherpe orgeltje erin. Ik begrijp wat je bedoelt. Hier zijn ze nog een keer. Crazy Horses.

Een van de leuke plaatjes uit de jaren 60. Je Brian Poole en de Tremolos. En Someone, Someone, Someone. En daarvoor voor Claudia draaiden we de Osmonds. En Crazy Horses. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Als we straks nog even tijd hebben, dan draai ik nog eventjes. Backman Turner O-Drive, oftewel BTO met Looking Out for Number One. Maar eerst deze leuke plaat van Peaches and Herb. Hier is Shake Your Crew Thing. Tot volgende week.

Nou, een week is weer zo om, hè. Het is niks eigenlijk een week. Voor de weten is het de kerst. Jorah Ozzy Pisa, eerste grote hit voor ze was Sunshine Day. De heren zijn afkomstig uit Ghana en andere Afrikaanse en Caribische landen. Er zijn nog meer hits, zoals The Coffee Song, maar ook een coverversie van Pata Pata van Miriam Makeba. Een bekend album van hen is Welcome Home, een soort uitnodiging aan de Afrikaanse diaspora om terug te keren naar Afrika. Ik heet je van harte welkom. We hebben weer een selectie gemaakt voor deze week. En ik hoop dat er wat leuks tussen zit voor je. Dus ik zeg hartelijk welkom. 60s en 70s hits. Miami.

0: De man is geboren in Glasgow. En dat gebeurde op 10 mei 1946. Donovan Phillips Leitch. Ja, maar wij kennen hem gewoon als Donovan, hè. Gaat de grote in de jaren 60. En die hoorde juist voorbij komen. Dat ding heette Atlantis. En dan voor de lieveling. De Mia Miko's lieveling. En dat gebeurde op 11 oktober 1975. En die was in handen van George Harrison. En dat ging over You. Ik heet je van harte welkom. Want dit is...
1: Remember the good old days.
0: En hier is Joe Jackson.

0: Dus straks hadden we al Donovan uit Schotland. En deze heren kwamen ook uit Schotland. Ja. Je hoorde de Bay City Derailers op 2 oktober 1946, 76 moet ik zeggen, werd deze plaat gebombardeerd tot de alarmschijf bij Radio Veronica. I Only Wanna Be With You. En dat voor een man die zijn carrière begon op een piano en uiteindelijk in vele kroegen, nou eigenlijk bekend werd eigenlijk, om het even zo te zeggen. Joe Jackson, and is he really going out with him? Ik kan me nog herinneren in 1988 dat er nog een a cappella versie op de markt kwam. En dat werd ook natuurlijk een hele grote hit. Ik heet je van harte welkom. We gaan even terug naar 1971. Remember the good old days. Hier zijn Dave en Anson Collins.
1: I am the magnificent. I'm back with the shaker was so boss, most tolerant, storming, sound of soul.

0: Een legendarisch band in de jaren 60. Je hoorde The Kinks en A Wonderboy. En dat was een duo. Het waren geen broers, al zou je het bijna zeggen. Het waren Dave Barker en Ansel Collins. Allebei uit Jamaica. Althans, Dave Barker is geboren in Kingston. En Ansel Collins die komt uit Jamaica. Ik weet niet of er veel verschil in zit, maar goed. Het zal een paar kilometer zijn, denk ik zo. Je hoorde hun grote hit, The Double Barrel. Ze hadden een opvolger, dat heette The Monkey Spinner. Die zal ook wel eens een keer gedraaid worden in de Remember the Good Old Days. Want daar luister je op dit moment na. Even terug naar het Nederlandstalige lied. Begin van de jaren 70. 71. Hij heeft een lange tijd in het hoge noorden van Europa gewoond. Ik heb het over Cornelis Vreeswijk. Hier is zijn verhaal op de dozen en de
1: nog. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

And he's got Steve Priest, Brian Connolly en Mick Tucker waren verantwoordelijk voor de sound van The Suite. De plaat werd gebombardeerd op 12 juni 1971 tot de treiter schreef bij Radio Noordzee Internationaal. Je hoorde het zoetsappige co-co-co-co-co-co. In het begin van de periode was dat helemaal zo. Chin en Chapman waren verantwoordelijk voor de productie. Later ging ze een beetje de ruige kant op. Maar ze stonden dan allemaal onder het motto Clam Rock. En dat was het ook duidelijk in ieder geval. En daarvoor hoort nog de Nozem en de Non van Cornelis Vreeswijk. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. We weten allemaal dat Nazareth een grote hit had met Love Hurts. Maar we hebben er nog één. Dat is deze van Jim Capaldi.

Een melig onderontje. Ja, ja. David Bowie in The Laughing Gnome. En daarvoor nog Jim Capaldi in Love Hurts. Hartelijk welkom, we zijn bezig met Remember the Good Old Days. Dit is niet te verwarren met onze eigen Nederlandse Free. Dit kwam gewoon uit Engeland. Hier is de Free en Wishing Well.

En dat waren ze nog een keer. Ab van Goor, Bert Bessems, Erwin Musper en Pierre Beckers. Wij kennen ze als een groepje dat heet Partner. Cayuta Hill was op 4 januari 1978 de troetelschijf bij Hilversum 3. En dat wordt de Free and Wishing Well. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. We gaan even terug in de tijd naar het begin van de jaren 70. The Good Old Days. 1971. Hier zijn de Supremes.

blijft een mooie opname uit 1968. Deze Mason Williams en The Classical Gas en daarvoor nog de Supremes en Nathan Jones. We kijken naar het klokje, we gaan afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor het luisteren, dit was weer Remember the Good Old Days. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Dit is een van de leuke plaatjes die we nog gaan draaien. Straks nog, als we even tijd hebben, nog Uriah Heep, maar eerst Jim Stafford. Hier zijn de Spiders and Snakes. Ik graag tot volgende week.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: blijven hangen in de sfeer van de jaren 90, want dit is er eentje die meteen blijft hangen. Van de man die ook scoorde met What Is Love, Eurodance knaller van Hathaway en Rock My Heart.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Welkom allemaal bij de Muzikale Parels. Ik neem je alweer mee op een muzikale reis door de mooiste klanken van de vorige eeuw. Verwacht tijdloze klassiekers, vergeten pareltjes en die ene hit die je al jaren niet meer hebt gehoord.

Als ik je even mijn mening mag geven. Dit is een van de mooiste opnames van Rod Stewart. 1971 en het duurt 5 minuten en 4 seconden. Het verhaal van Maggie May. Ik ben geboren in de jaren 60 en toen was het de tijd dat de platendraaiers echt opkwamen met vinylplaatjes. En een van die vele artiesten welke werden gedraaid bij ons thuis was Paul Anka.

0: John Anderson. Hij maakte onder andere met de Griekse muzikant van Geel is het mooie, sfeervolle muziekje I'll Find My Way Home. Maar we kennen hem vooral van de groep Yes, met onder andere Owner of a Lonely Heart. Dit was een van zijn soloplaten, Surrender.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 1 juni 1974. Ivan Heijlen met De Wilde Boerendochter. Deze single stond 4 weken op nummer 1. Ivan Heijlen brak hiermee definitief door. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Ivan zelf. De tekst vertelt een herkenbaar volksverhaal. Zowel in België als Nederland werd het een grote hit. Ook een parodie hielp het succes vergroten. De Wilde Boerendochter werd een echte klassieker en het blijft ook zijn grootste hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.
2: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van de neefjes, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Voor haar. Verur! Hey, schoenbijven, gewitte kaheren.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Scumvibekin. Scumvibekin. En de jaren gaan voorbij. En zo biedt zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder deene. En dan zei Wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Muzikale parels.

Het is bijna zover. De zomer bruist door je radio met deze 90s klassieker van Latino Party en Esta Loca. Zometeen komt Christophe Van Dam langs. Ik laat hem aan het woord in zijn item Hit Story. Hij gaat het hebben over de groep Toto. Ik kan bijna niet wachten. Zoals deze titel van de plaat van de 5 Stars. I can't wait.

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: Stop Loving You is een van de

0: Met recht en reden koos hij deze plaat van Toto. Stop Loving You, Christophe Van Dam met Hit Story.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: En nu een van de mooiste Franse platen op de radio. Wat dacht je van deze? Joue d'assain. Et si tu n'existais pas. Geniet ervan.
2: Et si

0: schrijven 1968. Toen werd deze plaat uitgebracht door Gary Puckett en de Union Gap, Lady Willpower.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983 met Jeopardy. Die wordt de grote doorbraak van de groep The Greg Kim Band. Dankzij zware MTV Airplay groeit de song uit tot een Amerikaanse nummer 2 hit, net achter Beat It van Michael Jackson. In Europa wordt het een top 20 hit. Ondanks meerdere albums blijft dit hun enige wereldwijde succes. Jeopardy wordt later geparodieerd door Weird Al Yankovic en blijft een herkenbare 80s klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: Simon in de 80's bracht nog die grote hit uit Why. Maar dit was Mockingbird.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Dit zijn de Sutherland Brothers.

Het nummer Sailing werd eerst uitgebracht door de Sutherland Brothers in 1972, maar 3 jaar later werd het pas gecoverd door Rod Stewart. Ja, iedereen denkt dat het van Rod Stewart is, maar het is omgekeerd. En dit waren de Eurythmics. It's Alright, Baby's Coming Back. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Fijn dat u erbij was. We besluiten met Yo Le Maire, je veux chanter l'hymne à l'amour.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippe.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, vriends.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Netten presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we.
8: Ja,
7: we
8: gaan klaar.
7: Ja, wel.
9: Gezellig,
10: hè? In me the...
11: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Здрасте, вы! Ай, срок ногтик!
1: Dat is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakje, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
10: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Josier, ouwe gozer.
11: Zo, lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Daar zijn we weer, dames en heren, met een heerlijk nieuwe aflevering. En luisteren we lekker gezellig mee. Al die radiozenders in Nederland, België, overzees en overal. Luister lekker mee. En we gaan meteen knallend van start in deze aflevering, dames en heren. Want hij zit lekker in Vinkeveen te genieten, dames en heren. En dat hoor ik graag. Want deze man, die ken ik al zo ontzettend lang dat hij volgens mij nog geen 20 jaar oud was. Dat hij al bij ons optrad. En wij hebben heel veel gemeen. We hebben heel veel meegemaakt allebei in ons leven. We hebben allebei onze manager, onze mentor, onze steun en toeverlaten chauffeur verloren in de loop der tijd. Dat bindt ons. Maar wat ons ook bindt, is dat we altijd doorgaan met de nieuwe muziek. En we zijn allebei niet bang voor de duivel. En dat is ook de titel van zijn nieuwe single. Aan de telefoon, Frank van Etten. Hallo Frank.
12: Wat een prachtige aankondiging, hè Jos?
11: Ah joh, maar dat weet je me. Dat doen we altijd bij jou. Want ik vind het altijd hartstikke leuk om jou in de show te hebben. Want we kennen elkaar al heel erg lang. Ik kwam al bij ons al zingen toen jouw papa er nog altijd bij was. En mijn papa mij overal naartoe bracht. En die hebben ons heel veel wijze lessen geleerd in al die tijd waar we allebei nog steeds elke dag van mogen genieten en aan terugdenken. En wat ik ook zo bijzonder vind, Frank, want ik zei het al voordat we buiten de uitzending in om, het gaat mij lekker om de muziek, want ze willen jou allemaal altijd voor de microfoon hebben, allerlei lastige vragen stellen, weet ik wel wat ik doe. Ik heb gezegd, het gaat om de muziek. Want ik...
12: Weet je wat grappig is, Josje, vragen mij altijd het hemd van mijn lijf. Omdat ik kijk, alles is... Maar het is ook gewoon heel eerlijk. Hè? In het leven gaat niet alles goed.
11: Nee.
12: En ik doe ook niet alles goed. Dus als je dan een keer op je bek gaat, ja, dan staat het uitgebreid in de krant. En dan ben je gelijk een... in dit land ben je dan gelijk of crimineel, of een oplichter, of een sukkel, of wat je dan ook allemaal maar bent.
11: Ja.
12: Terwijl jij kent mij al heel lang en jij weet gewoon dat ik een goede gozer ben.
11: Ja, dat weet
12: en ik.
11: Zeker,
12: en ik maak muziek, alleen ja, wat ik ben, dat ben ik. En ik doe me niet anders voor.
11: Ja, nou ja, goed. Daarom zeg ik ook, dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. Jij maakt bijzondere muziek, liedjes die altijd zeg maar blijven hangen. Want er zijn zoveel liedjes uit jouw rijke carrière die bijna wekelijks bij ons voorbij komen en op de radio in het land. Ik denk bijvoorbeeld aan een liedje als Geluk, maar natuurlijk ook dat die grote hit die van jou geschreven is door Henny Thijssen. Leven als een zigeuner, die natuurlijk nog steeds terugkomt. Je hoort en je ziet jou vaak voorbij komen, ook bij de herhalingen van het programma Over het Kamp. Dus dat komt allemaal elke keer voorbij. Dus ja, als er iemand is die ook muzikaal altijd nog steeds in de picture staat, dan ben jij het wel.
12: Ja, nou ja, weet je, vandaag was het wel grappig, want vandaag, ik weet even niet wie dat nou zei. Dat was iemand die zit in de huizenmarkt en die ontmoette ik vandaag voor het eerst. En hij zei behoorlijk tegen me, hij zegt, ik vind het zo knap dat jij altijd maar doorgaat met nieuwe muziek.
11: Ja.
12: Ja, dan denk ik, ja, het is altijd de toon die de muziek zet, maar muziek is mijn lust in mijn leven. En dat is ook iets, denk ik, wat mij altijd gewoon stevig met beide benen op de grond houdt.
11: Ja, en dat is ook hetgeen waar je het liefste doet en waar we jou ook het liefste mee zien. Want natuurlijk zijn er altijd van die azijnzeikers die dan alleen maar over de anderen willen te zeiken. Nee, ik wil het met jou over de muziek hebben, want er komt een nieuw album aan. En dat gaat later dit jaar verschijnen.
12: Ja, dat klopt, Jos. Ik heb een pracht van een album geschreven. Alle liedjes zelf geschreven. Een aantal liedjes samen met Hans Thomas. En... daar ligt mijn hart en mijn ziel in. Het is van uptempo tot ballads. Tot de omgangsregeling met mijn zoontje van 11. Tot het verlies van mijn vader. De geboorte van mijn dochter. Alles komt aan bod in dat album. Dat is eigenlijk best wel heel bijzonder als ik kijk naar hoe ik dit album geschreven heb.
11: Ja, ja. Dus eigenlijk moeten al die azijnzeikers en al die... andere jongens die allemaal over andere dingen willen hebben, moeten gewoon het album luisteren en dan weten ze alles.
12: Ja, ik moet je wel zeggen, Jos, ik heb echt geen last van mensen meer die een oordeel hebben, want ze praten toch wel.
11: Ja.
12: En ik denk dat je gewoon eerlijk en oprecht moet zijn, maar vooral dat je wakker wordt elke ochtend en denkt, Ja, ik kan in de spiegel kijken en nobody is perfect. Ik ook niet.
11: Nee, nou ja, goed. Hey. En wat wel perfect gaat, dat is al die muziek. Hè? Want ook deze nieuwe single die we deze week gekozen hebben als onze fantastische schijf. Dat betekent dat die in alle uren voorbij komt van alle afleveringen van ons programma. Dit is wel een liedje waarvan ik meteen bij mezelf dacht, ja, dit is nou echt zo'n liedje met zo'n titel voor Frank. Ik ben niet bang voor de duivel. Ik heb overal schijt aan. Ik doe wat ik zelf wil en wat de mensen leuk vinden. En ik doe mijn concerten en ik doe mijn optredens. Want er komt nog meer een groot concert dan later dit jaar. Zag ik in. Ik ben even kwijt waar het ook weer is, maar er zag de poster voorbij komen.
12: Ja, ja, we gaan een. We hebben gewoon een normaal feestje op wielen. Dat is gewoon een avond vol met artiesten. Maar we gaan een nieuw feestje op wielen aankondigen binnenkort. En ja, dat wordt wel mega. Dat wordt feestje op wielen XXL. Ik met liveband en een hele bak met artiesten. Ja, dat wordt geweldig.
11: Kijk.
12: En dat wordt een, nog groter dan de AFAS. Dus dat vind ik wel heel spannend.
11: Nog groter dan de AFAS, jongen, jongen.
12: Dat wordt groter dan de avond, ja.
11: Nou, ik ben benieuwd, want dan denk je meteen aan Gelderdoom, Ahoy of Arena of zoiets. Maar
12: je hebt hem al gezegd.
11: Oké, nou goed. Kijk, we gaan het toch even een beetje geheim houden. Want tegen de tijd dat zover is, gaan we jou sowieso ook nog even bellen over het nieuwe album wat er later aankomt, waar je net al aangekondigd hebt. Maar als ik het nog even zeggen mag, deze single, de boodschap erin, die is wel heel duidelijk. Hè? Geniet van elke dag, net wat je zegt, dat je wakker wordt, dat je geniet van de dingen om je heen, de kinderen, noem alles maar op. En dat doe jij, dat doe jij perfect.
12: Ja, dankjewel. Ja, het is, ja, weet je, ik ben misschien ook een aparte man in bepaalde dingen, maar ja, ik zeg altijd, niemand belooft je de morgen. Geniet van elke seconde van de dag. En of je nou in de storm zit of niet, je hebt altijd de keuze zelf. Hoe ga je ermee om? Ja. Het is niet de situatie waar je ermee omgaat.
11: Nee, nou, zo is het maar net. En dat kenmerkt Frank van Netten, maar ook alle liedjes die je al in de loop der jaren gemaakt hebt. En nu weer met dit liedje. Ja, ik zeg, het is gewoon heel bijzonder. En het album wat later dit jaar komt, heb je al een idee wanneer het ongeveer uit gaat komen?
12: Nou ja, het album is klaar. Het laatste, ik heb een duet er ook op staan met Clarence Grace. Vind ik super, super, super leuk.
11: Ja.
12: Ik sta nog een beetje aan het kijken. Ik denk medio augustus. Ik wou juni, juli, maar ik denk even de zomer voorbij. En dan ergens augustus denk ik dat de release gaat plaatsvinden.
11: Ik denk dat dat een mooi moment is. Want dan komen ze allemaal weer terug van vakantie. Dan zijn ze allemaal weer vers van de pers. En dan willen ze allemaal weer lekker genieten. Dan hebben we al die zomerrits allemaal gehad die ze overal vandaan halen. En dan is het misschien wel de tijd om dat te lanceren. En dan ga je wellicht ook richting die nieuwe evenementen die jij gaat doen.
12: Juist dat.
11: En dan kun je het mooi combineren, Frank, hè?
12: Ja, het evenement, dat kan ik wel verklappen, dat is 27 februari volgend jaar. En wij gaan binnen nu en 4 weken gaan we de aankondiging doen. Dus dat wordt wel dat is heel, heel spannend.
11: Nou, ik ben heel benieuwd. Dat betekent dat we jou over een weekje of 4, 5 nog even een keer een appje gaan sturen. Want wij zijn in de zomervakantie gewoon elke week op de radio met nieuwe afleveringen van zowel de Gouden Foutje als Oranje Party. Dus wij gaan het op de voet volgen, Frank. Ik wens jou heel veel plezier en geluk en liefde en alles wat ik jou maar toe kan wensen in al die jaren dat ik jou al ken. En we blijven jou lekker volgen op de social media. Nu is het tijd voor die klapper van je welste op bij ons op de radio in onze show met de fantastische schijf. Als jij wilt aankondigen, Frank, dan trek ik er even eentje open. Jij dadelijk ook. En dan gaan we er lekker van genieten.
12: Nou, lieve mensen, ik proost vanuit Vinkerveen op mijn single Ik ben niet bang voor de duivel.
6: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
6: Nieuw.
13: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Dames en heren, hallo Fitch. Hier is meneer De Groot. U luistert op het ogenblik naar de Gouden Fout Show. Jos Netten.
1: Weet je nu er nog lang, de gouden hier?
2: Ach, wat gezellig, hè?
3: Jos Netten.
4: Kijk hem nou zitten met zijn dikke blije kop.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer even tijd in ons programma om even de overschakeling te maken naar het mooie Den Bosch, dames en heren. Want daar komt zij natuurlijk vandaan. En we hebben haar al heel vaak in de show gehad. Zowel met de solo-singles als met de duet-singles met Frankie Falcon. Die we ook pas nog in de show hadden van zijn laatste single. Dus daar vroeg ik al aan Frankie van, heb je het nou over Charelle? Want die kan ook heel goed dansen. Hebben we gezien natuurlijk in alle clipjes en alle reizen die ze maakt. De zangeres die reist heel Europa door, dames en heren, om overal haar liedjes te zingen. Maar heeft toch gelukkig even tijd voor ons, voor de Gouden Foutshow Radio. Over het liedje Oneindige Liefde. Die hebben we net op de achtergrond heel even gehoord voordat we de opname ingingen. Dus we weten waar het over gaat. En we hebben het natuurlijk over Charelle. Hallo Charelle.
7: Zo, een hele goede avond Jos. Hey, hallo.
6: Hallo. Hoe is het met Charelle?
7: Ja, goed hè. Altijd goed.
6: Ja. Ik wou zeggen, als je niet aan denkt, dan is het goed hè. Zo zeg ik.
7: En wat denk je met deze temperatuur, met die heerlijke zonnestralen?
6: Nou,
7: dan is het al gauw goed.
6: Ja, zo is het. Daar worden wij ook blij van hè. Want dan deelde je allemaal leuke foto's, heb ik van de redactie gehoord. Ik heb ze nog niet gezien.
7: Dat bedoel ik.
6: Leuke foto's van Charelle. Ik zei, nou, dan gaan we straks even kijken na de uitzending.
7: Ja, dat was die foto, Jos. In stringbikini.
6: Ja, moet ik dat nou mee even vragen? Ze luisteren hier thuis ook mee hè. Goddonder, u zegt, dat heb ik weer hè. Jongen.
7: Nou, maar... dat was maar gekheid.
6: Ja, dat zou ik ook zeggen nou als ik jou was. Wat een chic idee. Hey, maar daarover gesproken. Nee, niet daarover gesproken. Maar het liedje, De Oneindige Liefde. Ja, we weten natuurlijk waar het over gaat. Want we zien heel vaak mooie foto's van jou voorbij komen. Op de social media, op vakantie en thuis in de dierentuin.
7: Ja.
6: En in de kinderboerderij en in de Jumbo. Dat mag je reclame maken. Alle winkels en overal dingen die je met haar doet. Want ja, daar gaat het toch uiteindelijk over. Over Lidl Charelle, hè? Zo kunnen we het wel zeggen, hè?
7: Ja, het liedje gaat echt over de band tussen moeder en kind. En dan is de titel Oneindige Liefde. Ja, dan is het eigenlijk al wel in één woord samengepakt. Ik denk, als ik spreek voor het gevoel van elke moeder... Ja, dan de band en de liefde naar je kind, ja, die is ook gewoon oneindig. En daar heb ik dit liedje eigenlijk voor uitgebracht. Vanaf het moment dat ik moeder werd, dacht ik van... Oh, dit voelt voor mij zo speciaal en alles valt op zijn plek en... Ja, dat ik dacht van, ik zou dit wel ooit in een liedje verwerkt willen hebben. Dus zo is het liedje Oneindige Liefde tot stand gekomen.
6: Ja, en dit liedje is ook nog een beetje aangereikt door een collega hè, uit het vak natuurlijk. Hè. Die we ook pas in de show hadden.
7: Ja. Ja, leuke collega. Echt super aardige Patrick Dano. En we waren een jaar of drie geleden waren we samen op artiestenreis in Turkije. En altijd al heel leuk contact met die jongen hoor. En zaten we samen aan het zwembad en toen zei hij, Charelle, ik heb een liedje en dat wil ik eigenlijk voor mezelf uitbrengen. Hij zegt, maar nu dat ik jou zo zie en gisteravond weer van jouw optreden genoten heb, hij zegt, hoor ik gewoon het liedje, vind ik meer bij jou passen. Ja, en hij liet het liedje horen, want het liedje is oorspronkelijk een cover uit een tropisch land, ergens in Verwegnistan.
6: Ja, wat heet
7: dus,
6: het zo?
7: Dus daar komt het liedje vandaan. En ik hoorde het en hij zei, ja, ik denk dat het meer bij jou past. En vanaf het moment dat ik klank 1 hoorde van het oorspronkelijke liedje al, was ik gelijk verkocht. Ja. Ik heb het oorspronkelijke liedje echt grijs gedraaid en... daarna pas de versie Oneindige Liefde opgenomen, maar het liedje pakte me gelijk. Dus en toen de tekst er natuurlijk opkwam...

0: En dit is wel een mooi bewijs daarvan, hè? Want dit is natuurlijk dit is zo bijzonder, want dit is echt van jullie samen. En dit is je eigen vlees en bloed. Ja, dat is toch gewoon bijzonder.
1: Ja, dat blijf ik ook altijd zeggen. Het is natuurlijk heel apart dat je door de liefde elkaar vindt. En dat je je liefde gewoon kan vermenigvuldigen. En dan gewoon zo'n...
0: Zoveel mogelijk, ja, heb ik gehoord.
1: Een klein mensje op de wereld zetten.
0: Ja. Oefenen in ieder geval, hè? Ja. Nee, ik zeg het er even bij, nee.
1: Ja, we blijven gewoon dooroefenen.
0: Ja,
1: niks
0: zo
1: te komen, we blijven gewoon dooroefenen. Oh, kijk of we het niet verleren.
0: Ik denk dat hij niet veel, fantasie nodig heeft. Nou, we die foto's gezien hebben allemaal hier in de studio. Tjonge, jongen.
1: Nee.
0: Maar daarover gesproken, dit is inderdaad een bijzonder liedje. Maar wat zijn de verdere plannen nog voor dit jaar? Want hier staan ze mij al in mijn oren te schrijven van vraag eens eventjes of er nog een duetje ook uitkomt dit jaar met Frankie. Want jullie zijn allebei bij dezelfde platenbaas nou. Dus dat maakt het ook hartstikke makkelijk. Wat zijn de plannen nog voor dit jaar? Behalve het oefenen, zeg maar.
1: Nou, ik ben heel eerlijk. De focus ligt voor mijzelf toch wel echt eventjes op Charelle, op de solo.
0: Ik dacht op oefenen. Nee, maar op Charelle. Ja. Nee. Ga door.
1: Nee, dus ja, het ligt wel echt eventjes, de focus ligt voor mezelf wel echt even op het uitbrengen van liedjes als zijnde solo-artiesten.
0: Ja.
1: En ik denk dat er in 2026 geen single nog gaat komen van Charelle en Frankie. 2027 durf ik niet te zeggen, maar 2026, ja, ik kan het bijna wel met zekerheid uitsluiten, want ik wil gewoon heel graag zelf verder. En
0: ja.
1: Ik heb de laatste tijd, hadden we het net voor de uitzending al samen even over, even weer een negatieve spiraal gezeten. En ik wil daar zo snel mogelijk gewoon weer lekker uitbreken. En ik heb al 2 nieuwe singles klaar liggen. Dus
0: Dan is het jaar vol, hè?
1: Ja, ik kan jou zelfs al een tipje van de sluier oplichten wat de titel gaat worden. Ik ga een hele leuke zomersingle uitbrengen. En dan denk ik wel eind zomer. En die gaat worden Ik Red Me Wel.
0: Oh.
1: Maar hoe toepasselijk.
0: Nou, dat is toch gewoon, zeker met wat we buiten de uitzending over gehad hadden. Dat komt allemaal best wel goed. Want
1: dat bedoel ik.
0: Ja, want anders dan bel ik gewoon de rijdende rechter. Hè. Dan komt het ook allemaal goed, hè. Want die staat...
1: Hoe je het ook bent of keert, Jos. Het komt altijd goed. En zo niet, dan toch.
0: Zo is het. En zo is maar net. En zeker als je in de mooie flow zit van dit liedje Oneindige Liefde. Dan moet je daar maar aan terugdenken. Alle andere gezeik, al die andere mensen. Want je kunt tegenwoordig bellen niemand meer vertrouwen.
1: Dat is snel vergeten dan.
0: Daar zie je wel gewoon lekker hier aan denken. En dan, ook al is af en toe eens een keer dat ze mama's in de oor te schreeuwen. Wil ze iets ook. Denk van, ja, nou even niet. Dan 5 minuten naar de rand ben je dat weer vergeten. En dan denkt u weer, ach,
1: zo is het.
0: Is het toch een lekker jong. Hè?
1: Je kunt ze af en toe achter de bank plakken, maar dat moet ook. Hè. Het kan ook niet altijd roze weer en maneschijn zijn.
0: Nee, ze doen met de steenstrips, heb ik gehoord. Hè, want dan kunnen ze dat niet doen.
1: Ja, tuurlijk. En ja, we hebben extra geïsoleerd voor de buren. Dus
0: dan maakt het niet uit. Dan heuren ze het toch niet. Hey, zo is het. Zo is maar net. Nou, hey, Charelle, genoeg geluld. We gaan lekker die plaat draaien hier op de radio. Want niet alleen in Brabant, hartstikke populair, maar ook in de rest van Nederland en in België gaan ze allemaal lekker meegenieten. Al die radiozenders die ons programma wekelijks uitzenden. En die gaan allemaal meegenieten van jou. En ik hoor net dat ik daar die foto's te zien krijg. Dus we gaan gauw afronden. We gaan die plaat draaien op de radio. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Charelle. En dan gaan wij oneindig naar die foto kijken. Vertel.
1: Nou, Jos, in ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd en voor het leuke interview. Ook bedankt aan alle luisteraars die weer trouw meeluisteren. Aan het gezever van mij weer natuurlijk.
0: Oh, ja, van mij.
1: En, dan
0: ja,
1: is... ja. En van jou. En dan is hier mijn laatste nieuwe single met Oneindige Liefde.

0: krijger van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Goed, lieve mensen, terwijl op dit moment buiten, terwijl we de opnames maken van de interviews, de pannen van het dak vallen en ik hier, ik wil niet zeggen in mijn blote kont, maar in ieder geval schaars gekleed in de studio sta, zo heet is het op dit moment, maar dat maakt helemaal niks uit, want heel veel zomerse muziek komt er voorbij, gezellige liedjes, een lekkere sfeer neer te zetten. Nou, het volgende liedje heeft alles in huis om dat te doen. Het liedje heet ook Wat een dag, wat een sfeer, en dat liedje is van Boy van der Heijden en die hebben we nu aan de telefoon. Hallo Boy!
7: Hey, goeie avond.
6: Hey, hallo. Ja, ik zei het net al buiten de uitzending, om dit liedje heeft voor mij net zo net zoveel potentie als Cheerio van Justin de Wilde. Want dit is ook vrolijkheid, zomer, gezelligheid. Een liedje wat in je kop blijft hangen. Een heerlijke, frisse sound. Een nieuw en nou, laten we hopen dat het gebeurt, jongen. Hè?
7: Nou, dankjewel voor deze lovende woorden. Ja, ik hoop het ook.
6: Ja, kijk, en je hebt dat af en toe, dan hoor je een liedje waar we hier in de studio ook, als we dan de liedjes binnenkrijgen van de pluggers en de platenmaatschappij en van de artiesten, dan hoor je gelijk van, ja, dit is een liedje wat het zomaar eens zou kunnen gaan worden. En dat had ik ook meteen toen ik dit liedje binnenkreeg van jou, van plugger, van Dennis, dat ik bij mezelf dacht van, wondertje, dit gaan we meteen parkeren in onze zomer feel good hitlijst, want we gaan van de zomer natuurlijk, als iedereen op vakantie is, zijn wij gewoon lekker op de radio. Radio kunnen mensen overal lekker blijven genieten van ons programma. Dat is het mooie van de techniek van tegenwoordig. Ja, dit is wel zo'n liedje wat er perfect in past. Dit is echt een liedje in de rij van Tranquilo van Jan Smit, Justin de Wild, nou ja, noem het allemaal op. Een heerlijke feel-good sfeer.
7: Ja, ik moet zeggen, alle credits gaan natuurlijk naar Kees Tel. En,
6: die heeft er ook wel een beetje verstand van, hè, van zomerrit.
7: Ja. Ze noemen hem ook wel eens de tovenaar van Brabant. Maar ja... Het is ook gewoon een leuke plaat. Het is goed. Hij blijft er gewoon lekker hangen. De coupletten zijn misschien een beetje moeilijk, maar het refrein is gewoon zo makkelijk mee te doen. Het heeft gewoon alles inderdaad in huis wat een hitje nodig zal hebben. En ik ben er gewoon enorm blij mee. En hij wordt ook echt goed ontvangen door de mensen.
6: Ja, dat merk je denk ik ook als je in het land staat en jouw liedjes brengt en dit liedje er tussendoor gooit. Dan denk ik ook, dan die sfeer pak je ook meteen, denk ik. Ik denk dat mensen dat ook meteen, dat je er meteen te pakken hebt hiermee.
7: Nou, inderdaad, dan sta je op het podium en dan zeg je ook van ja, ik ga een eigen liedje doen. Het is pas geleden uitgekomen, maar dit en dat. Maar vanaf het eerste refrein... Dan zie je ze eigenlijk al gewoon een beetje meedoen. Zo van, dit klinkt wel lekker.
6: Kijk, en dat je dan een beetje serieus naar de coupletten moet luisteren, is helemaal niet erg. Want kijk, het refrein, daar moet het mee gebeuren. Daar moet het mee blijven hangen.
7: Ja, juist.
6: En dan mogen ze best, zeg maar, als de coupletjes komen, dat ze even aandachtig meeluisteren van, waar zingt hij nou eigenlijk? Waar gaat er? Oh ja, dit. En hop, en dan weer het refrein en gas op die lolly. En dat komt dan vanzelf wel, dat ze ook de rest van de tekst mee opnemen.
7: Ja, dat is zo. Ik denk, ze doen, als het tweede refrein begint, dan komt die herhaling alweer van het eerste. En dan zie je ze eigenlijk weer nog enthousiaster meedoen. En ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon echt wel dat het iets kan worden. En ik ben er gewoon enorm blij mee.
6: Ja, maar heb je ook reacties van collega-artiesten als je dit land tegenkomt? Hè? Want je treedt natuurlijk heel veel op in het land ook. En er zijn ook veel collega's die natuurlijk die je dan ziet. Ik denk best dat er eens een paar bij zijn die bij de Rijken denken, ondertje, dat liedje had ik ook wel willen hebben.
7: Ja, dat denk ik. Ja, dat is ook zo. Ik weet ik zeker, als het een A-artiest uit had gebracht, dat het echt wel, dat het al sneller opgepikt zou zijn. Maar gelukkig heb ik hem uitgebracht en dan hopen dat wij... de credits eruit mogen van hebben, zeg maar.
6: Ja, en dat zal dadelijk, als je dadelijk op een gegeven moment merkt dat ze jou om de orkestband gaan vragen, dan weet je, hier gebeurt wat. Zo werkt het tenslotte, toch?
7: Ja.
6: Dan hou je nog even lekker, denk ik, voor jezelf. Maar als het takennemer begint te lopen, dan is het ook leuk als collega's ook jouw liedje zingen, toch?
7: Ja, dat is eigenlijk een grote compliment. Kan je niet krijgen.
6: Nee. Nee, maar hou het even lekker voor jezelf, jongen. En lekker voor ons om mee te blijven genieten van deze single. En dan gaan wij een lekkere sfeer neerzetten. Want wat een dag, dames en heren, was het weer. Lekker dat jullie allemaal meeluisteren naar de Gouden Foutshow Radio in Nederland, België, de grensstreek overzee. Waar normaal gesproken altijd de mussen van de dak vallen. Ook daar luisteren ze mee naar ons programma. En ik weet zeker... Dat ze ook daar, als ze aan het strand zitten, met een, weet ik veel wat, lekker opengooien dat ding. En als ze bij de Rijken denken, pot verdikken me. Dat is een lekker liedje. En die heb ik dan toch maar mooi gehoord bij de Gouden Fout Show van Josje Nitten. En we gaan nu vragen, Boy, wil jij hem lekker aankondigen? Dan gaan wij hem lekker hard de radio opknallen.
7: Jazeker. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwste single. Wat een dag, wat een sfeer.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: komt terug na de commercials.
1: De Goud en Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.
4: Hallo, ik ben Frank van Netten en je luistert naar de Goud en Fout Show van Jos Netten.
5: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Jullie mensen, nou, we maken allemaal wel zo'n moment mee dat je denkt, nou is het menens. En nu hebben we, als je daaraan denkt en je wilt dat op een leuke manier vormgeven, hebben we een prachtig mooi liedje uit. Een heerlijke zomersingle van de man die al vaker bij ons te gast is geweest in de show. En hij heeft de single uit, Menus. En dat is van niemand minder dan Mike Appelhoff. Hallo Mike.
7: Goedenavond.
6: Hey, ja, het was echt menens, hè, toen je dit liedje ging maken, toch?
7: Ja, nou ja, hoe zeg je dat... De melodie kwam eerst en toen hebben de jongens waarmee ik aan het schrijven was, daar hadden ze een tekst op gemaakt. En toen zeiden, ja, toen vroeg ik van, ja, maar wat wordt de titel dan? Toen zei ja, Menus. Ik zeg, oké, ja, je hoort het niet vaak, maar...
6: Nee, dat klopt, dat is een bijzondere titel, hè?
7: Ja.
6: Hey, het leuke is, ja, wij spreken jou een paar dagen voordat er iets heel bijzonders gaat gebeuren, Mike. Hè?
7: Ja, zeg dat wel.
6: Ja, jij zit echt in de voorbereiding van een heel bijzonder eigen concert op podium. Ja, we zenden het pas na de show uit. Maar wat heel bijzonder is, ik zie in de line-up een van de knapste zangeressen van Nederland staan, Kimberly Francis. Die heb ik live gezien bij, op zondagavond bij Helene. Dat zei ik een keer op televisie was. Dat bijna het scherm kwam bijna van de televisie af. Wat een stem heeft die, zeg.
7: En, ja, die is waanzinnig goed.
6: Ja, dat is echt ongelooflijk. Alexander de Buissonnier is erbij. Maar ook Kilo van der Graaf, die ons natuurlijk, die we al heel lang volgen. Maar die ons eigenlijk recent met een oud liedje in een nieuw jasje, ook van een live concert, allemaal weer van de stoel afblazen. Nou, dat zou toch leuk zijn als dat bij jou ook gaat gebeuren na je concert. Dat er nou een liedje uitgepikt wordt en wat dan zo in de picture komt als het liedje van Kilo.
7: Zeker. Ja, ik ga alles laten opnemen. En dan even kijken of we het ook op Spotify gaan zetten, zoals wat iedereen eigenlijk doet met een concert.
6: Ja.
7: Want ik ga met het live band voor het eerst, dat is wel heel spannend. Maar ja, dat is wel leuk dat je dan alles kan opnemen en dan gaan we denk ik wel af laten produceren, zeg maar.
6: Ja.
7: Om het ook op Spotify te zetten. Ja, en wie weet wat er dan wat daaruit gaat komen. Misschien inderdaad dat er een liedje is die wij doen. We doen eigenlijk heel veel medleys naast eigen nummers. Dus bijna geen losse liedjes. En een paar ballads komen ertussen. Maar voor de rest is het echt heel erg heel veel knallen eigenlijk.
6: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. En ik ga tegen Dennis, tegen de plugger, van ik wil hem toch voor het interview vast, voor het concert even aan de telefoon, dat we het liedje lekker kunnen promoten. Maar ik wil wel aan jou vragen. Vind jij het goed als we jou volgende week of de week erop, hè, als je nog een beetje aan het nagenieten bent van jouw concert, dat we jou nog eventjes nog een keer gaan bellen van hoe je het gehad hebt? Want ik ben wel heel bijzonder. Je zit nou in de voorbereiding. Ik vind het al leuk om even een beetje te weten hoe gaat die voorbereiding. En als het dan dadelijk achter de rug is, hoe je het ervaren hebt. Dus vandaar dat we jou toch even al aan de telefoon hebben en het pas uitzenden eigenlijk op het moment dat het al geweest is. Maar het lijkt me heel bijzonder. Het leek me heel bijzonder in de sfeer waar je nu in zit, zo een paar dagen voordat het echt gaat gebeuren. Ik weet van bijvoorbeeld van Jeffrey Hezen hier uit Oost, die ook een paar grote concerten heeft gegeven.
7: Ja.
6: Die laatste dagen van tevoren zijn toch altijd ook heel bijzonder.
7: Ja, nee zeker. Ja, qua organisatie is eigenlijk alles voor de 90% wel klaar. Dus vooral nu relaxen eigenlijk. Zorg dat je stem goed is zaterdag. Laatste puntjes op de i en dan kunnen we zaterdag lekker opbouwen. En dan is het nog de laatste soundcheck en repetitie met de band. Ja, en dan is het gewoon relaxen en wachten tot het allemaal gaat beginnen.
6: Ja, nou, het lijkt me gewoon heel spannend als je aan de voorraam staat van zoiets bijzonders met hele bijzondere gastartiesten. En je hebt dan nu deze single uit die het eigenlijk al hartstikke goed doet. Ja, dit kan alleen maar een enorme boost geven aan het liedje.
7: Ik hoop het. Ja, het wordt nu mijn tweede, officieel mijn derde keer, maar mijn tweede keer op deze locatie. Vorig jaar heb ik het ook gedaan met Tino Martin en Robert van Hemert.
6: Oh, zijn ook aardig bekend. Ook aardig bekende namen, toch?
7: Dus ik had de lat voor mezelf wel aardig hoog gelegd om zo'n avond weer te evenaren, zeg maar. En toen dacht ik wel, dit is wel het moment om dan nu met een live band te gaan.
6: Ja.
7: Maar ik kan me ook helemaal niet meer herinneren hoe ik in die week daarvoor was. Ja, ik wist dat het op woensdag was het al uitverkocht. Dat is nu wel anders qua ticketverkoop. Er zijn zoveel mensen een weekend weg, dat is echt bizar. Dus helaas is het niet uitverkocht, maar we gaan er wel een hele mooie avond van maken.
6: Maar het is nu zover. Hè? Je weet ook vaak de laatste dagen van zoiets mensen dan toch zeggen van kijk een beetje naar het weer of weet ik van we gaan het toch doen. Dus het kan best zijn, jongen, dat eigenlijk op het laatste moment nog in één keer toch vol
7: gaat lopen. Ja, ik hoop het. Ja, dat zou heel mooi zijn.
6: Ja, nou gunnen we jou natuurlijk ook van harte. Want het is echt menens, dames en heren. Hij heeft een prachtig mooie show in elkaar gedraaid en dat gaat allemaal gebeuren. En wat gaat er precies gebeuren eigenlijk even? Want dat heeft de redactie mij weer niet verteld natuurlijk.
7: Zaterdag?
6: Ja, wat ga je doen?
7: Het begint om 7 uur eigenlijk de inloop.
6: Ja.
7: Dan heb ik een DJ staan. En dan begint om 8:10 begint het voorprogramma. Dus dan heb ik een live artiest. Die komt dan 20 minuutjes even zingen. En dan heb ik Jeffrey Parmentier die op de trompet komt.
6: Ja.
7: En dan open ik de show om 9 uur. Met leuke liedjes. En dan komt Kimberly. Dan kom ik weer. Dan komt Kido. Dan kom ik weer. Xander. En dan ik weer.
6: Ja, en dan sluit je het af. En dan hebben die mensen een menens geweldige avond gehad. Denk ik.
7: Ja, ze hoop ik wel. Ja,
6: dus de reacties op de show van vorig jaar waren fantastisch. Dus het kan niet anders dat een groot succes wordt. Nou, ik wens jou namens onze redactie en namens alle luisteraars natuurlijk. En alle stations heel veel succes en veel plezier. En we noteren vast in de agenda dat we zo over een week of twee. Als je het een beetje hebt kunnen bezinken. En we een beetje meer het verhaal erachter hebt. En hoe het allemaal gegaan is met de opname.
7: Ja,
6: zo,
7: leuk.
6: Gaan we weer eventjes bellen om even te kijken hoe het geweest is. En
7: we
6: gaan we nu lekker de plaat draaien op de radio. Ik zou zeggen, heel veel succes van de week. En zet hem op, geef ze van Katoen. En als je hem nu wilt aankondigen, knallen wij hem even vol gas de radio op.
7: Super, dankjewel. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En hier bij mijn nieuwe single, Menen.
1: Jij hoeft je

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen. Nou, het is weer zover. Wij gaan eens even bellen met een hele bijzondere zangeres die al vaak bij ons in de show te gast is geweest. Solo, duo singles en heel veel leuke dingen. En ze heeft nu een nieuwe single uit, dames en heren. Ja, iedereen heeft wel eens iets over haar gehoord. Het is net of er een hond op de achtergrond. Hoor je dat ook op de achtergrond, dat geluid, Margaretha?
7: Nee, ik hoor het even niet. Hoor je een hond op de achtergrond?
6: Ja, het is net...
7: Oh, nee. Normaal gesproken bij mij altijd, maar toevallig ben ik niet thuis. Dus je hoort niet meer jongens op de achtergrond. Maar normaal gesproken zou dat heel goed
6: kunnen. Ja. Nou, hé, luister. Jij hebt een nieuwe single uit weer. Jij weet altijd ons te verrassen met heel bijzondere liedjes. En ook bijzondere posts op Facebook. Hebben we het net al buiten de uitzending over gehad. Ja, jij staat bekend om jou een hele duidelijke mening. En jij bent ook... iemand waarbij het niet altijd zomaar komt aanwaaien. Jij maakt ook van alles mee in je leven. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Dus we gaan het nou eens even lekker hebben over de muziek weer. Want je hebt een nieuwe single uit, De Tijd.
7: Klopt, de tijd, ja. Ja, dat vond ik een heel belangrijk onderwerp. Want ik vind altijd, ik zie er zeker nu vandaag de dag. En er zijn zoveel mensen die gaan dat gevecht aan met de tijd. En dan denk ik, ja, die verlies je sowieso.
6: Ja.
7: En ondertussen kost het je ook nog heel veel kostbare tijd. En hoe jammer is dat?
6: Ja.
7: Dus misschien moeten we er dus wat vaker over nadenken met z'n allen hoe we die tijd spenderen. Want persoonlijk vind ik dan de tijd die je deelt met de mensen die je lief hebt, dat is gewoon de beste besteden tijd. Daar kan niks tegen op. Dus vandaar het liedje De Tijd.
6: Ja, en een bijzondere productie weer. Maar ja, daar kennen we jou van. Alle laatste liedjes die je uitgebracht hebt, die hebben allemaal een randje, om het zo maar te zeggen. Het gaat ergens echt over. En niet zomaar van een... we schrijven maar iets op en we zullen wel zien wat Schipstrand. Nee, het is altijd met een bijzonder...
7: Ik hou van jou en ik blijf je trouw en zo. Dat doet allemaal niet. De covers doe ik ook niet. Sorry mensen, het is ook een erg sterk uitgesproken mening. Maar dat ben ik ook wel een keer klaar mee. Die eindeloze covers die weer en weer en weer en weer en weer wordt gemaakt. Ik schrijf gewoon lekker in de liefde. Dat kan gewoon.
6: Ja, en dat blijkt nou wel, hè? Want je hebt, al heel veel streams al gescoord ermee, zag ik. En dat gaat ook hartstikke goed. Terwijl het liedje eigenlijk nog maar net goed er wel uit is. Want op het moment dat we jou aan de telefoon hebben en het interview opnemen, dames en heren. Terwijl ik hier in mijn korte broek in de studio weg sta te stromen, zo heet als het hier binnen is. Maar dat maakt helemaal niks uit. Het is nog maar vers van de pers uit, maar hij doet het nu eigenlijk al hartstikke goed. Hè? Er komen heel veel leuke reacties op binnen. Hè?
7: Nou, dat klopt. Het is echt heel leuk om te horen. En het is heel leuk om van mensen te horen. Nou, inderdaad, weet je, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar dat klopt wel wat je zingt.
6: Ja.
7: Dus dat is gewoon heel erg leuk. Ja, superleuk. En ook blij met de productie. Deze keer zelf grotendeels heft in eigen handen genomen. Ik schrijf natuurlijk eigenlijk het meeste zelf. Maar nu ben ik ook een beetje mee gaan produceren, omdat ik een bepaald geluid wilde. En daar ben ik gewoon blij mee. Ik ben blij met het geworden.
6: Ja, dus het is inderdaad geworden wat je van tevoren in je gedachten had. Want inderdaad, als je het zelf mee schrijft en mee bedenkt van... Ja. Ik wil dan dit hebben en dan zus. En ik wil een beetje die stijl hebben. En ik wil het een beetje zo vormgeven. Ja, dan lijkt me niks mooier als je dan achteraf... Ja, als je dan achteraf kunt zeggen van... Nou, dat hebben we toch maar mooi voor elkaar geboxt.
7: Ja, hij lag dus al een tijdje op de plank. Ik heb hem al eerder opgenomen. En toen was ik er gewoon niet blij mee. Omdat ik zoiets van, ja, dit is het gewoon niet. En toen heb ik hem laten liggen. En het thema bleef toch in mijn hoofd zitten. Dus ik dacht, ja, ik ben wel blij met de tekst. En ik ben ook blij met het thema. Maar het was gewoon niet het liedje geworden wat ik wilde.
6: Ja.
7: En toen ben ik opnieuw begonnen met een arrangement. En toen was ik wel blij. En toen heb ik hem alsnog uitgebracht.
6: Nou ja,
7: maar er is echt even tijd overheen gegaan. Ik had hem bijna weggegooid.
6: Ja, nou goed. Hier Brabant zeggen we ook altijd, goede dingen hebben tijd nodig. Hè? Dus, en zo is het ook maar net. En soms is dan het moment rijp om het inderdaad nieuw jasje te geven en dan opnieuw uit te brengen. En dan is het natuurlijk wel heel mooi als het een productie is uit je eigen koker.
7: Ja, dat is hartstikke fijn. Ik heb nu wel gewerkt met een hele jonge producer in België. Echt gek, hele jonge fan. Heel creatief. Maar dan kan je echt samen gaan zitten en samen gaan zitten spelen en doen en maken. En nou, dan rolt het vanzelf iets uit. En we waren er allebei gelukkig mee, dus dan is het goed.
6: Ja, wil je de naam verraden van de Belg? Want ons programma wordt natuurlijk ook in België uitgezonden. Dat is misschien leuk voor onze Belgische luisteraars om ook even mee te pakken.
7: Ja, dat is Robbe Gijssen. Zo heet hij, Robbe Gijssen. En ik zeg, het is een wonderkind. Echt, deze jongen is echt waanzinnig als het gaat om het maken van muziek en het bedenken van arrangementen.
6: Ja.
7: Dus ik vond het ook echt een eer om met hem te mogen werken. Hele jonge vet, het had me zo kunnen zijn qua leeftijd. Maar heel leuk om een keer echt met de jongere generatie te werken.
6: Ja, nou hartstikke leuk. Dus voor onze Belgische luisteraars uit Vlaanderen.
7: Ja.
6: Onze meneer Gijssen, volg deze man op de voet. Want wie weet wat er nog allemaal meer gaat gebeuren.
7: Absoluut.
6: Hij heeft nu in ieder geval
7: prachtig. Ja, ook prachtig. Het ja. Zo heet het. Dus echt heel erg leuk wat hij doet.
6: Nou, hartstikke leuk. Nou, dat gezegd hebben, is het tijd denk ik dat we de tijd gaan benutten om hem lekker te draaien op de radio. Hier in de Goud en Fout Show bij jouw vrienden van de radio, Margaretha. Wij staan altijd, dat weet je, als één blok achter jou. En wij volgen jou op de voet en vinden het hartstikke leuk. Dat jij, wat ik al de vorige keer ook gezegd heb, ik vind jou een stoer wijf in de muziek. Jij zegt wat je vindt en jij doet wat je zelf wil. En dat gaat nog goed ook nog, hè?
7: Ja, ongelooflijk, hè? Altijd net op het randje, maar het gaat al net weer goed. Ja.
6: Hartstikke mooi.
7: Zoals meneer Verstappen altijd zegt, de kleur buiten de lijn is, maar het gaat al net goed.
6: Ja, dus, zo is het. Jou houdt het potlood goed vast. Dus wat er ook gebeurt, dat komt allemaal vanzelf. Hé, we gaan hem lekker draaien. Als jij hem wilt aankondigen, dan slinger ik hem de radio op.
7: Nou, doe ik met heel veel plezier. Jij natuurlijk weer bedankt voor die tijd en het gezellige interview. Alle luisteraars bedankt voor het luisteren. Want we maken het zoek op de muziek voor de mensen die ernaar willen luisteren. En daarbij hierbij mijn nieuwe single, De Tijd.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Hallo
6: mensen, nou het is weer tijd voor in ons programma. We hebben een heerlijke, mooie nieuwe plaat zometeen voor jullie in ons programma. Van een zangeres die we ook al vaker te gast hebben gehad in de show. We kwamen haar al heel vaak in het land natuurlijk tegen. En vroegen we elke keer al, wanneer ga je nog iets opnemen? Ga je nog iets doen? Nou, je doet af en toe wel eens een keer wat Engelse liedjes. Liedjes van Celine Dion en mooie disco klassiekers. Maar dames en heren, ze heeft een nieuwe single opgenomen. Met de alleszeggende titel Alles gaat voorbij. Nou, we hopen dat ze nog even aan de lijn blijft. Dat er nog even niet voorbij is. Het liedje is een bijzondere twist aan de klassieker van een liedje van Marianne Weber, dames en heren. Marianne Weber, die ook vaak bij ons in de show te gast is geweest. Toen zij begon met het Holland Duo, heel lang geleden, samen met Jan Verhoeven. Eind 89 was ze bij mij te gast bij de 75 uur marathon. Hebben we voor het goede doel 75 uur achter elkaar plaatjes gedraaid. Nou, dat duurde heel langzaam voordat het daar voorbij ging. Maar wat niet voorbij gaat, dames en heren, zijn de nieuwe singles van Dora. Ik zeg hallo Dora.
7: Goedenavond.
6: Hey, welkom in de show. Wat hartstikke leuk dat jij... we hebben het er vaak over gehad. Hè, als we jou onderweg in het land tegenkwamen met Robert Pater. Dat we zeiden van, goh, wanneer ga je zelf nog iets doen of samen iets doen? Ja, de kinderen, kom nog wel. Nou, toen kwam die tijd en toen kwamen er in één keer een paar klappers achter elkaar. En nu ook weer met een heerlijke nieuwe single. Ja, inderdaad toch een beetje ook een ode aan het liedje uit 84 van Marianne Weber. Hè? Want dat is toch wel heel bijzonder.
7: Ja, dat klopt. Het is echt een hele oude van Marianne Weber. Destijds denk ik wel een van haar eerste liedjes. Of volgens mij haar eerste single zelfs.
6: Ja.
7: En ja, niet iedereen kende me al. En ik denk, daar ga ik iets mee doen. Dus vandaar nu alles gaat voorbij.
6: Heb jij ook, ik heb heel veel liedjes van het Holland Duo. Van Marianne Weber en dat soort nummers in mijn playlistje staan. Als ik in de auto zit en heel eind moet rijden, dan komen die nummers af en toe weer voorbij. De sneeuwwitte druiven, weet ik dan. Wat allemaal liedjes uit die tijd. En ook liedjes van het Holland Duo samen. En de Tango Medley en allemaal liedjes uit die tijd. Het was wel een zangeres met een bijzondere stem en heel veel bijzondere liedjes.
7: Ja, dat klopt. Was natuurlijk een van de, een van de bekendste leeflied-zangeressen die we vroeger hadden. Ja, en Corrie Konings natuurlijk en Hartje Mieke. En daar hoorden zij echt wel tussen.
6: Ja, en het mooie is dat inmiddels jij met alle singles die je uitgebracht hebt de laatste jaar, dat je ook helemaal terug bent aan het hitfirmament en misschien nog wel groter dan ooit tevoren. Hè? Want ja, misschien mensen weten dat niet, maar jullie waren ook een duo natuurlijk samen met Robert. En Robert die klapt de ene hit na de andere op dit moment de deur uit. Maar bij jou ook, hè? Ik denk dat jullie, waar jij altijd misschien eerst mee ging met Robert, kan Robert nou af en toe eens een keer met jou mee?
7: Eigenlijk vind ik het wel grappig dat je dat zegt. Heel veel denken dat we vroeger ooit als duo zijn begonnen. Maar ik zong natuurlijk als 12-jarig meisje al. En dat heb ik eigenlijk gedaan totdat ik een relatie met Robert kreeg. Ja, toen hebben we dat samen gevoegd. En toen kregen we samen kindjes en toen ben ik even 10 jaar uit geweest. Maar eigenlijk doe ik het al van kinds af aan. Dus ook al ver voor Robert, zeg maar. Dus we lopen al wel een tijdje mee.
6: Ja, nou, maar dat is leuk om te horen. Want dat is inderdaad zijn de dingen die je voorbij hoort komen. Als je het er zo eens even over hebt van hoe het in de loop der jaren allemaal gegaan is. En ja, het is heel bijzonder om te zien dat jullie nu allebei een heel eigen fanbase hebben opgebouwd. Maar die sowieso, de fans van Robert vinden jouw liedjes hartstikke mooi. En andersom. Want het wordt ook allemaal in het land aangevraagd. De vorige keer heb je nog een mooi jingeltje voor me ingesproken. Voor een van jouw grote fans die altijd bij mij bij de dansshows komt hier in Brabant. En die liedjes komen elke keer moet ik die draaien. Want, en meteen ook de vloer vol. Dat is bijzonder van jou en de liedjes van Robert. Jullie zijn echt mensen die liedjes maken die bij ons de vloer vol knallen.
7: Nou, dat vind ik een groot compliment. Daar doen we het natuurlijk voor.
6: Ja, maar het mag ook gezegd worden. Hè? Want jullie werken er allebei keihard voor. Hè? Zorg je er ook voor dat je elke keer ons toch weer weet te verrassen.
7: Ja, dat hopen we althans. Dat de mensen nog steeds wel een beetje verrast zijn. We doen natuurlijk allebei ons best daarvoor. En ja, we kiezen natuurlijk wel nummers wat wij persoonlijk zelf ook heel leuk vinden. Ja, en als het dan aanstaat bij het publiek, dan kun je het niet mooier hebben.
6: Ja, en dit liedje van Marianne Weber uit 84. En in de jaren 80, ook in 84, was The Modern Talking wereldberoemd, dames en heren. Heb jij natuurlijk ook een liedje van opgenomen met een Nederlandse tekst. En we gaan daar binnenkort Thomas Anders, de man vroeger bekend met de lange donkere haren van The Modern Talking. Dat was ook jaren 80, hè. Wat dat betreft zijn jaren 80... Daar zijn wel heel veel artiesten en hits uit voorgekomen waarvan je nu in deze tijd ook vaak mooie covers voorbij hoort komen.
7: Ja, klopt. Ik vond het zelf persoonlijk hele mooie muziek. Vandaar dat ik ook wel heel veel zit te spitten. En natuurlijk bij mijn live optredens doe ik af en toe ook wat Engelse liedjes. En dan kom ik toch al heel snel uit bij de jaren 80. En ik dacht om dat toch een beetje te mengen met het Nederlands. Hebben we natuurlijk Your My Heart, Your My Soul gedaan.
6: Ja.
7: Met een Nederlands tintje. Zo kunnen we mooi die combinatie leggen. Dus dat is dan wel hartstikke leuk.
6: Ja, nou deze nieuwe single, Alles Gaat Voorbij, gaat als een raket door de lijst heen. Wordt overal goed opgepakt. Ook alle radiozenders die ons programma wekelijks uitzenden. Waarmee we dagelijks bij heel veel zenders in Nederland en België te volgen zijn. Ook België begint een beetje nu erbij te komen. Hè? Want ja, de Belgische markt is natuurlijk ook heel moeilijk. Want die hebben ook heel veel eigen artiesten. Maar je ziet, dat merk ik ook, dat ook in België heel enthousiast gereageerd wordt op de liedjes van jou en van Robert.
7: Ja, ik merk wel zeg maar op de social media dat ook wel veel Belgische mensen reageren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En zelfs wel een klein stukje Duitsland zie ik af en toe voorbij komen.
6: Ja.
7: Dus je merkt wel dat het overal een beetje in trek is.
6: Ja, nou, daar hebben wij overal mooie radiozenders zitten die ons programma uitzenden. En die gaan nu allemaal lekker meegenieten, want het is tijd geworden om hem lekker te draaien op de radio. Alles gaat voorbij. Nou, gelukkig duurt hij een paar minuten, hè? Dus niet meteen binnen een minuutje voorbij. Duurt het eventjes en kunnen we er lekker van genieten. Wat zijn de verdere plannen nog door? Hè? Heb je al een beetje een idee wat er de rest van het jaar? Zijn er nog meer singles in de pijplijn? Wat zijn een beetje de plannen nog?
7: Ja, daar zijn we zeker mee bezig. We gaan volgende week weer de studio in om wat ideetjes uit te werken. En ja, ik denk met een maandje of 3-4 dat er weer iets nieuws voorbij komt.
6: Kijk.
7: Ja, dan dus we zijn druk aan het achterscherm aan het werk daarmee.
6: Ja, nou hartstikke leuk. Ja, over een maand of 3 dan moet je er nou nog niet even aan denken. Zijn de vakanties allemaal weer voorbij. Dan gaan we weer het gewone leven in. En dan begint het allemaal weer. En ik denk dat dat een mooi moment is om over een paar maandjes weer met iets nieuws te komen in augustus, september. Want dan begint het allemaal weer te draaien. Dan gaan alle feesten binnen weer starten. Allerlei leuke zaken. Maar nu eerst, dames en heren thuis, gaan we lekker genieten van een heerlijke single. Het was ooit inderdaad van Marianne Weber in de jaren 84. En nu opnieuw opgenomen door een van de, vind ik, leukste en sympathiekste zangeressen van Nederland. En niet alleen aan de zijde van Robert Pater, maar ook solo staat zij haar mannetje. Ja, klinkt een beetje raar natuurlijk als je het over vrouwen zegt, maar het is toch echt zo. Eindelijk ook wat meer vrouwen in de hitlijsten met eigen singles. Ik wens jou heel veel succes en plezier hiermee. Doe Robert een groeten en geniet er lekker van. En als jij hem wilt aankondigen, ga ik hem lekker hard draaien op de radio.
7: Ja, dankjewel. Natuurlijk hier voor jullie allemaal mijn allernieuwste single Alles Gaat Voorbij.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade,
2: ja.
1: Uw tijd is om.
3: DJ, mag die muziek uit?
4: Oké, je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
5: Oudoe, oudoe.
6: En dan is er koffie.
7: Foutje, bedankt.
8: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
4: Opgesodemieterd.
9: Zo dames, dat was het.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
11: Arnold Overkant.
12: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
13: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
14: Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18...
15: Get out, goddammit!
16: Get
17: the point. We zitten weer helemaal klaar voor 3 uur lang het feest vol muziek. Het feest is altijd open voor iedereen die zin heeft om even langs te komen. Ruud staat aan de deur, Chris neemt de jas aan in de garderobe. Henk en Jos staan zoals gewoonlijk weer lekker klaar achter de bar om iedereen te bedienen. Maureen is ook in de buurt voor het geval het druk wordt achter de bar. En dan springt ze natuurlijk even bij. Bertje houdt zoals alles in de gaten en kijkt of er wel genoeg glazen achter de bar zijn. Indien je glas leeg is, breng deze weer terug naar de bar en dat scheelt Bertje weer een hoop werk. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het Fust voor muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl. Arnold Over.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point, good.
6: And now...
7: We zijn alweer beland in de tweede uur van het Rustvol Muziek. Henk en Sjors zijn klaar om de slot van de week weer in te schenken. En deze is speciaal voor de dames. Maar de jongens lusten natuurlijk ook pap van. Bessie Sjoe in een longdrink voor slechts €3,50. Is je glas leeg, breng deze dan even terug naar de bar. Dan kan Betje het wat rustiger aan doen. Als ik zou kunnen zingen, dan was ik wel een zanger geworden. Als DJ kun je gewoon meezingen en zet je het geluid alleen wat harder, zodat niemand je hoort. Ooit heb ik één keer live op het podium gestaan om het volgende nummer te zingen. Dat is voor deze één keer gebleven en dat is nog

I could never cry until tonight and you pass by.

Yeah.

Tanto in paz.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Je handen zijn warm.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

from up there.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Paul Anka in 1957 en Diana. In Franley Stereo in 2023 bij Pierre. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman. Daar blijf jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Dit is Robbie Valentine. Afkomstig van zijn cd The Alliance. Worden daar het, zeg maar, de overturen van die cd. In 1992 een joekel van een hit met Over and Over Again. Alliance uit 2015.

Valentine in 1992 was dat. Over and over again. En over and over again blijft het een fantastische mooie plaat. We gaan naar 2025 toe. Daar vinden we de dames van Zus. Het zijn twee zussen. En ze willen heel graag op vakantie naar Joret de Mar.

Jorrit de Mar, de dames van Zus. Ze willen graag vakantie vieren en de boel op stel te zetten in daar in Jorrit. Ja, ik hou er niet zo van eigenlijk. Ik ga liever gewoon lekker mijn plaatsje in genieten van de omgeving en zo. Muziek van Brenda Lee van haar 1964 toe. En Pierre heeft er een mooie mix van gemaakt. Is It True?

Achter elkaar hoorden wij Brenda Lee en Is It True? En juist was het Mariska Veres van Shocking Blue. Is het waar? Dat was het 1964 of zo dat deze plaat stamt. Want toen begon ze haar carrière. En iets later zou ze toetreden tot Shocking Blue.

was oud en nieuw 2005-2006. Ze zijn live op tv. Mariska Veers met een band die nou, niet echt met Shocking Blue was. Maar in ieder geval, ze heeft de rechten daarvoor gekregen. Ze mocht zichzelf Shocking Blue noemen. En ja, het einde van dat jaar overleed ze. Heel veel te jong, veel te jong. Maar goed, dat zijn dingen die gebeuren helaas. Het overkomt velen. Muziek van Maaike Tilman. Geen familie overigens, met Casper van Vulpen. Dit is Riding on the Wind.

meestelijk plaatje van Casper van Vulpen met Maaike Tielman tezamen, Riding on the Wind. Muziek uit 1971 van Tony Ronald. Kennen we deze nog? Help!

0: strijders uit deze week is Grupo Sportivo en ze beoordelen de talkshow in 2026.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Just the Way You Are van Billy Joel uit 19. Dat was toch alweer 78, geloof ik. Ja, dat was het. 1978 in de Billboard Hot 100. En maar ook in Nederland in de top 40 natuurlijk. Muziek van Cilla Black uit 1973. Dit is The Long and Winding Road. En inderdaad, het is een cover van de Beatles. Dus horen hoe Cilla dat doet. Op haar manier.

Ja, die van de Beatles is toch, denk ik, een klein beetje... Nou, ik vind het origineel dan toch leuker. Maar goed, we hebben toch in ieder geval gedraaid. Cilla Black en The Long and Winding Road. Het is Marga Scheide en ze brengt ons een Love Symphony.

Ja, ja. Nee, we hoorden muziek van de Supremes eigenlijk. Was dit een Last Symphony van de Supremes, maar dan vertolkt door Marga Scheider van Luf. Ja, muziek nu van de Supremes. Dit is Nathan Jones, de 1971.

0: The Supremes en Nathan Jones in flower power stijl. Een flanger erbij en al soort effecten instrumenten. 1971 was dat, de Supremes. Soulful 70s, jazekers. Dat was een heleboel.
1: Oude munt.
0: Jazekers, nu wat tijd voor het nieuws. Dit is Isolde, of dit zijn Isolde en Helga. En Meet Me Halfway.

Isolde en Helga uit IJsland en Meet Me Halfway. Ik vind het wel best wel een mooie plaat eigenlijk. 2020. We doen nog eentje van 2020. Van Rosella. Hier is ze met Magnificent. Zij vond het ook wel een goede plaat.

Rosella, een productie van Matt Pop. We hoorden Magnificent uit 2020. Het plaatje uit 2003 van Clay Aiken, goed gezegd, jawel. En nummer getiteld This Is The Night. En stond in 2003 in de Billboard Hot 100 van de USA.

Clay Aiken en This Is The Night uit de US of A. Jodie Whittaker, zij is de 12e Doctor Who en zij heeft een plaat opgenomen van de Coldplay. En we gaan luisteren naar het nummer Yellow. Look out.

Ja, ja, muziek van Jodie Whittaker, raak van Coldplay, maar Jodie Whittaker zong het. Zij is de, ik zag de verkeerde informatie op je door, de 13e Doctor Who speelt zij. In 2019 geloof ik is al gestart en dat ging nog een tijdje door. Muziek nu van Dick Bakker, we gaan luisteren naar Don't Give Up On Us.